0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
5: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen. Die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
4: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
2: Music matters.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Willy. Music matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday, nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Baby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.
10: Een goeiemorgen. Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Beugenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Krijgt journalist Tim Leskrawaat.
11: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
10: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Beugenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
12: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
10: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
13: Ja, gewoon lachen. Maar niet te hard, want dan krijg je warm van.
14: Thomas en Sien.
13: Ja. Allee. Praise, ja. Proficiat, Doku en mama van Praise. Voilà. Ja, dus te warm. Maar geen probleem. Goedemorgen. Music matters.
15: is een babydag vandaag, want je had ook een baby bij.
13: Amai, je hebt gehoord tijdens het nieuws hoe dat komt. Hè. Mensen zijn wanhopig op zoek naar opvang, aangezien de crèches te warm zijn. En ja, dan, als ik mensen kan helpen zien, hè, met veel plezier.
15: Er bestaat een kans dat ik die van mij morgen ook moet meenemen.
13: Uw baby?
15: Ja.
13: Echt?
15: Dat zien we dan wel weer.
13: Yes, kijk er al naar uit. Goedemorgen.

0: Let's stick together. Toepasselijk. Samen plakken. Gezellig. Heel goedemorgen, maar laten we samen blijven. Gewoon niet te dicht, want het is wel meer dan warm genoeg. Chloe heeft mijn, die heeft deze nacht, de afgelopen nacht, de tip van jou, Sien, getest met de cold packs in
1: haar
0: bedje.
1: Tegen je voeten leggen.
0: Ja, tegen je voetjes leggen. Ze heeft daar niet echt een evaluatie van gegeven, van of dat gewerkt heeft, maar ze gaat meteen door naar de comma met vannacht test ik toch die tip van Thomas met de handdoek.
1: Met de natte handdoek over. Ja. Okay.
0: Laten we zeggen, ik denk dat beide technieken kunnen werken, maar die handdoek bestrijkt iets meer van het lichaam dan die cold pack tegen uw grote teen, denk ik. Allee, dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt, Chloe. Het is wel een redelijk klamme aangelegenheid, ja. Maar het verdampt en door dat verdampen koel je af. Het is eigenlijk heel prettig. Ja. En het verbruikt weinig stroom ook, hè. Je hebt niet veel stroom nodig voor een handdoek. Hè. Een natte handdoek ook niet echt. Hè. Goed, heb je nog vragen?
1: Nee, maar wel opmerkingen.
0: Ja,
1: niet op jou, niet op jou.
0: Okay,
1: maar in normale omstandigheden zijn mensen vaak opscheppers met bijvoorbeeld hun wagen. Of bijvoorbeeld een chique horloge. Je hebt altijd opscheppers.
0: Ja, klassieke dingen die het al wel soms eens doen. Ja.
1: Nu, met deze temperatuur krijg je andere soorten opscheppers. Ja. Van, ja, maar ja, bij mij in mijn airco, ik heb geen last.
0: Ja, het is, ja.
1: Of, ja. Ik krijg sms'en waar ik niet om gevraagd heb. Oeh, het is toch niet te doen in het binnenland. Wij gaan 4 dagen naar zee. Daar is het beter.
0: Je hebt het over het berichtje dat je net van je papa hebt gekregen.
1: Ja, dan denk ik, maar mijn papa is helemaal geen opschepper. Maar ik denk
0: nee, dat is waar. Maar wat heb je daaraan?
1: Ik weet wel dat het aan zee beter is.
0: Leuk voor jou, dat is beter. Maar ik zou ook naar zee kunnen gaan. Alleen, ik werk. En,
1: toch even in de Ardennen gaan zitten. In het bos is het lekker fris. Leuk en aardig.
0: Voor jou. Ja, heel prettig. We houden voor jezelf. Ja. Nee, ik snap het. Snap het zeker. Nu hebben ze wel in Tervuren, de Maria School van Tervuren, heeft een geweldig mooie creatieve oplossing gevonden voor de examens in de veel te hete klaslokalen.
1: Okay.
0: En ik zal het zometeen vertellen wat dat is.
1: Oké.
0: Okay. Is het goed?
1: Ja, heel goed. Willy.
0: We gaan zoveel mogelijk frisse deunen proberen spelen. En er een mooie ochtend van maken natuurlijk, zoals altijd, dat zeker wel. Maar tip van de dag, doe het gewoon rustig aan. Ik denk dat echt iedereen dat oké vindt en snapt waarom. Het is geen dag om voluit te gaan. Het zijn echt wel Willys die om 2:30 al met de Vero zijn vertrokken. Echt hulde aan die...

0: nog nieuws over doken. U wordt hier gemaild. Ik heb toch al een kleine 2 uur niets meer vernomen. Heeft de kleine goed gegeten? Doe je doku dan zelf of... Of de pas gedraaide Praised. Wie zijn de Peter en Meter? Ja, dat zal Jozef en Maria zijn, denk ik. Ik zal het even checken.
1: Weet je wat mijn lievelingsupdate over doku was?
0: Nee.
1: Toen er dus bij kwam in de liveblog over de Rode Duivels. Doku droeg FFP2-masker in vlucht naar Londen.
0: Echt, alles is nieuws geworden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat hij terloops ook van de schrik in zijn broek had gescheten, dat is dan weer geen nieuws. Ik snap het niet. Geen probleem. Tip van de dag voor de verkoeling, veronderstel ik, komt van Giovanni. Kerstmuziek helpt altijd.
1: Dat is wel echt geen mop. Ik heb vorige week een kerstserie gekeken.
0: Ah ja, ik vond dat zalig. Verfrissend
1: ja,
0: werkt.
1: Toen dacht ik nog dat het toen warm was. Hahaha, ha, ha, good times.
0: Ja, zeer goed.
1: Jij ging iets vertellen over een schoolinterview.
0: Ja, Joris pikt erop in. Krijgen ze daar les van een natte handdoek of een klamme handdoek of zo? Enfin, anders geformuleerd, een beetje rare zin. Gevolgd door de zin van Joris. Oh, sorry voor de zinsbouw. Ik heb waarschijnlijk een beroerte door de hitte.
1: Nee. Het zou wel een geniale bijnaam zijn voor een leraar. De klamme handdoek.
0: Die bestaat
1: uitrekskunde van de klamme handdoek vandaag.
0: Vochtig en muf. Nee, de Maria School uit Tervuren heeft het goed bekeken. Echt wel een creatieve oplossing voor die snikhete klaslokalen in examentijd. Hebben ze dus een creatief alternatief voor de examen van het 5e en het 6e jaar gevonden in de heerlijk rustige en vooral lekker frisse Sint-Jan Evangelistenkerk in Tervuren. Schoon, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel tof en goed gezien. Pastoor heeft nog geen zicht op de resultaten van de examens, maar zijn gastvrijheid werd geapprecieerd. Voor de rest kan een schietgebedje misschien wel helpen ook natuurlijk. Dus, maar goed gezien. Tof. Vond ik echt heel leuk.
1: Ik heb gezien dat er ook sommige bedrijven met airco een paar lege vergaderzalen hebben opgesteld voor scholen die het te heet hebben. En dan kunnen de leerlingen daar les gaan volgen. Dat is ook tof.
0: Dat is heel fijn. Je wordt ook meermaals gemeld dat het echt het vervelendste bij dit belachelijk hete plakweer is. Alle mensen die het niet kunnen laten om te melden van ja, ik heb nu wel airco op de kamer.
1: Echt, ik word er zot van.
0: Fuck you en hou die muil. Ja, dat is, Het is wel aangenaam, ze zien, kan ik u wel. Ja, laat het natte hand doen. Doet het zeker ook. Of, dat was zo'n tipje weer. Dus één cool element tussen uw tenen. Heerlijk fris. Teen afgevroren en voor de rest gewoon gestorven van de hitte. Prachtig. Goedemorgen, welkom.

0: van Boxes van Maximo Park. Net bericht van Dieter binnen. Troost jullie, troost jullie. Vanaf 1 juli gaat het regenen en kwakkel weer worden.
1: Allee, Dieter. Tussen de 3 en de 25 graden, beetje zon, beetje wolken. Als je dat kwakkel noemt...
0: Ja, tot noem je het aan onze weerwillie vraagt, ja. Hij noemt dat herfst.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
6: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solde, mijn schat.
1: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Thomas en Sien.

0: Stoe van Redleg. Het is woensdag 24 juni. En dan moeten we een grote artiest vieren.
1: 79, ja, wordt Mick Fleetwood vandaag. Geboren op 24 juni 1947. Meest bekend als drummer en medeoprichter van Fleetwood Mac natuurlijk. Ja. Is ook ongeveer het enige lid dat in elke bezetting van Fleetwood Mac heeft gespeeld sinds de oprichting in 1967.
0: Ik denk dat het niet zou gaan zonder Mick Fleetwood erbij eigenlijk. Ja, al was het alleen nog maar om zijn unieke drumstijl.
1: Ja, maar
0: er zijn echt
1: misschien
0: heel weinig die zo spelen.
1: Hoe drumt hij? Want ik kan
0: Goh, ja, maar ik ken er ook niet zoveel van. Ah, ja. Maar het is niet het soort van drummer die voortdurend uitpakt. Maar kijk eens wat ik hier allemaal kan van ingewikkelde dingen. Maar die drumstijl, ja, dat soort van sufge wank doet hij niet. Die speelt heel functioneel in functie van de songs. Ja. En ik vind dat een heel coole drummer eigenlijk. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ook omdat ik niet zo goed kan wanken op een drum. Omarm ik alle andere drummers die daar ook een tijd niet aan verschijnen.
1: Ja.
0: Het is geen testosteron-drummer, het is echt een heel coole. Ja. Ik draag bij tot de song-drummer.
1: Tof.
0: Ja, ja. Mooi.
1: Hij heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Met miljoenen winsten dat hij uit Fleetwood Mac heeft ontvangen. Hij heeft boeken geschreven, heeft restaurants gehad, heeft een wijnmerk gehad. Maar
0: ik hoor heel veel gehad.
1: Ja, heeft in superveel geïnvesteerd, maar heel vaak zonder succes.
0: Ah, ja.
1: Hij zegt zelf dat zijn grootste talent na drummen heel veel geld uitgeven is.
0: Ah, kijk.
1: Dus voilà. En het dan ook niet per se terugverdienen.
0: Wel, maar ja, ook niet nodig.
1: Nee, er is
0: want
1: nog altijd
0: is,
1: goed,
0: denk ik, genoeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helemaal prima.
1: Het is 1,98 meter.
0: Ja, dat is een heel grote mens.
1: Groot,
0: ja, dat zie je wel op die hoes van Rumours. Ja. Daar steekt hij echt torenhoog bovenuit.
1: Zou hij dan een keivel rugpijn hebben als hij moet drummen? Goeie
0: vraag.
1: Moet hij toch heel tijd zo bukken?
0: Lager rugpijn.
1: Of kan je dat drumstel ook hoger zetten?
0: Dat is mijn statiefjes. Je kunt die hoger lager doen. Dat komt goed.
1: Oké, maar voilà.
0: Nog vragen?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Jij wel?
0: Nee, ik kan verder ook. Ja, ik ben reuze fan. En vooral van, ja, Abba. Die eerste roffel al zien. Maar kom, ik kan hem nog een keer opnieuw doen. Echt waar. Die hoort dan toch die eerste simpele, maar geniaal perfecte roffel.
1: Maar praat
0: roffel
1: er dan niet over, hè?
0: Geniaal, hier is hem. Hup.
1: Je weet,
0: na twee maat van A, dat is Dreams.
1: Dat is Mickey.
0: Van Fleetwood Mac. Ja. Dat is de Mickey Boy. Voilà. De jarige van de dag.
1: Ook vorig jaar opnieuw getrouwd. Dus relationeel.
0: Nooit genoeg trouwens.
1: Nee, voilà.
0: Vraag maar aan mij. Dit is Fleetwood Mac.

0: Vriend van Fleetwood Mac voor de jarige Mick Fleetwood wordt... Hoeveel was het nu weer? 79 jaar. Hij drumt nog veel. Op zijn socials kan je dat zien, maar nooit op een drumstel. Dat heeft hij waarschijnlijk ook verkocht. Altijd op tonnen in zijn tuinhuis of zo. Ja.
1: Het is echt een hele actieve Instagrammer. Dat is heel tof, ja.
0: Dit is Westside Cowboy. Ja, dat is zo...

0: Veel complimenten in de app over dit nummer. En ik snap ook waarom. Heel toffe nieuwe band Westside Cowboy hoorde je met Kickstones The Boys.
1: Al hier. De uitgelezen en ook enige kans om vandaag trotse bezitter te worden van de felbegeerde thermos van Willy. Wat te doen? Thermos sturen via de Willy-app en wel nu. Dank u wel. Veel succes.
2: Willy. De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear. Exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
3: This is how we keep this place alive.
2: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee. En een jaarabonnement op Disney+.
3: This is The Bear.
2: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Thomas en Sien.

0: down. 8:15. Belangrijk, een spannend moment in de ochtend van Willy.
1: Petra en Christophe spelen tegen elkaar om die Willy thermos te winnen. Goedemorgen, Petra.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Dag Petra, heb je lekker geslapen? Sorry voor de vrijpostige vraag, maar het zijn warme dagen, dus het is eigenlijk nog relevante vraag.
2: Kort.
0: Wegens, het is te warm en ik weet met een draai.
2: Lang buiten blijven zitten, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Ze zat als een aap, bedoel je. Geen probleem. We houden het onder ons. Dus geen...
1: Als jij dat aan Petra vraagt, dan vraag ik dat aan Christophe. Heb Christophe goed geslapen?
3: Niet zo goed, nee, maar goed. Het zal wel gaan.
0: Ja.
1: Oké. Je moet gewoon net wakker genoeg zijn om zo meteen een band of een artiest te herkennen. Als dat zo is, dan roep je je eigen naam. We stoppen opgave, dan mag je het antwoord geven. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, dan krijg je Willy Pet. Zo simpel is het. Petra, Christophe, klaar voor?
2: Ja.
3: Ja.
1: Oké.
0: Opperste concentratie, want dit is vandaag de opgave.

0: er zat een lichte aarzeling in, maar ik meende toch Christophe gehoord te hebben. Goedemorgen, Christophe.
1: Ja.
0: Ja. Welke band of de artiest is volgens jou nog niet bepaald wakker vanmorgen?
1: The Scene.
2: Kan je dat nog één keer herhalen, Christophe?
1: Ja. The Scene. Ik kijk het in een auto, dus.
2: Ja, nee, ja, geen probleem. Probleem. We hebben het gehoord. Ja.
0: Wat denk jij, Petra?
3: Ik had het nog niet.
0: Je had het nog niet, maar het was niet van ah nee. Ja, de Ju. Oké, we zullen de proef op de som.
2: Luisteren.
0: De proef op de som.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, hoor het. Pilau en The Scene. En Christophe, goed gedaan.
2: Ging dat nu over Petra gisterenavond? Vannacht gedronken en gezien, Petra?
0: Ah ja. In elk geval.
3: Ik ben met dit weer heel blij met de pet.
0: Ah, kijk. Ja. Ja, maar dat is inderdaad, komt meer van pas dan een thermos. Zij iets fris wil houden in een thermos, kan ook natuurlijk. Christophe, veel plezier ermee. Petra, bedankt om mee te spelen.
1: Dankjewel. Ja,
3: dank u.
0: En een zo fris mogelijke dag gewenst voor beide. Groetjes, bye bye.
3: Dag.
0: Dit is The Scene.

0: blauw van de scene. Een beetje misplaatst ook wel natuurlijk, dat weten we allemaal. Wordt er ook veelvuldig opgemerkt in de Willy-app, in de berichtenbox. Want de scene zit natuurlijk gewoon hier, laat dat duidelijk zijn. We hoorden blauw.
1: Ik deel mijn plek graag. This

0: heerlijke Minskoff en Mimosa.
1: Zometeen mogen we weer een jaarabonnement voor Disney Plus weggeven en een chic diner voor twee als jij kan raden wat onze Beer van Vilvoorde, fantastische kok, klaarmaakt. Dat is voor straks.

0: Simple Minds en Promise You a Miracle. Miracle kunnen we niet echt beloven, maar wel de kans om een Disney Plus abonnement te pakken te krijgen. En dan nog eens een etentje in een chic restaurant erbij. Zometeen na het nieuws van 8 heb je daar kans toe.
1: Inderdaad.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust. Tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Het Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
6: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
5: Ros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
7: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. Hè, en we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
5: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6. Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
0: Music matters. Ja joh, goeie vraag. Oké. Okay.
8: Thomas en Sien.
0: Dat chique restaurant waar je dan waar je naartoe kan, is dat een Michelinsterren restaurant? Of gewoon een restaurant met metalen bestek en katoenen servetten? Ja. Ah, wel. Ik denk niet dat het per se Michelinsterren is, maar het is wel met bestek en ook met een vloer en zo. Geen aangestampte aarde. Ja, voilà.
9: Het zal ook met borden zijn.
0: En met borden, ja, vind ik ook. Echt waar. Zeker. Meer daarover dadelijk.

0: grote Mark Lennigan hier met Screaming Trees and Nearly Lost You. Goedemorgen. Het is woensdag 8 over 8, 24 juni. En dolle plannetjes vandaag hier in de ochtend.
1: Je kan zo meteen weer een jaarabonnement voor Disney Plus en een chic diner voor twee winnen. Maar als we al even kijken naar na die hete zomer, dan kan je ook met Willy naar de Willy Escape. Dus ja, we trekken naar de Dolomieten met heel veel Willys, met heel veel artiesten ook, zoals Portland, Daan, Sons. Die gaan allemaal mee en spelen daar concerten op zeer bijzondere plekken. En gisteren is er een extra Willy bijgekomen.
0: Ja?
1: Iemand die ook meegaat. Je weet al dat Wim Oosterlink en Roos van Akker meegaan,
0: ja,
1: om daar te presenteren. Maar er is een Willy die daar iets heel bijzonders gaat doen. En niet per se zingen. Oh. Dat vertelde Stijn Meuris gisteren aan Wim Oosterlink.
2: Het is niet om te zingen dat je meegaat, hè?
3: Nee, nee, nee.
2: Toch?
3: Gelukkig niet. Nee, omdat in die omgeving, die een echo, die zou daar een week blijven hangen. Dat gaan we niet doen. Nee, nee.
4: Die gletsjers zouden smelten.
3: Oh, die zouden smelten. In versmeld tempo. Heel fijn om een aantal dingen te doen.
2: Wat ga je
3: ik ben
2: doen?
3: Multifunctioneel.
2: Okay.
3: En polyvalent, zoals ik ben.
2: Zo kennen we
3: maar
2: je.
3: Eerst en vooral de bands aan elkaar praten. Ik ben een soort host van de concerten.
2: Voilà.
3: Dat vind ik al te gek. En zeker omdat ik gecheckt heb, en we gaan nog niks verklappen, maar op welke plekken dat die artiesten spelen, dat is niet altijd op hetzelfde plek. Nee. Er wordt ook van de medeluisteraars die meegaan iets verwacht. Het is een soort, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk de mol. Eigenlijk is het de mol. De molomieten. Nee, ik praat de concert naar elkaar. Het zijn ook ongeveer allemaal bevriende artiesten en muzikanten. Dus dat wordt heel gezellig. En dan wordt er van mij ook verwacht, daar kijk ik enorm naar uit, om één van die avonden of nachten zelfs, als de lucht helder is, om daar op een mooie Alpenwiese,
2: Wat is de Alpenwiese?
3: Een Alpenwiese.
2: In open lucht, oké.
3: Ja, om daar te gaan liggen. En dan geef ik daar een uiteenzetting over de kosmos, over de sterren.
2: Oh, want jij hebt natuurlijk...
3: Stijn en de sterren.
2: Ja. Dat is een goed idee.
0: Amai, ik moet even bekomen.
1: Ja.
0: Heel veel woordjes.
1: Heel veel woordjes.
0: Heel veel woordjes.
1: En je moet weten dat ik al de helft uit dat gesprek heb geknipt. Het was nog veel blablabla drukker. Ja. Gisteravond.
0: Ik onthoud vooral het laatste. Niet dat de rest ervoor niet interessant was, maar dat is nu echt wat ik heel graag zou willen doen.
1: Ja.
0: Is eens samen met Stijn Meuris op mijn rug in een wei naar de sterren kijken. Dat meen ik.
1: Ja, Stijn kan daar ontzettend bevlogen over vertellen.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een aanwinst voor de Willy Escape. Ik denk dat er nog allerlaatste plekjes zijn als je nog mee wil.
0: Ah ja, oké.
1: Kan nog even checken via willy.radio. En Stijn Meuris is er dus bij.

0: Stijn is daarin toch, en dat maakt hem toch uniek, ondanks al zijn leeftijd en zijn wijsheid, toch een soort van opgewekt kind dat staat te trappelen alvast en niet kan wachten om naar de Dolomieten te vertrekken. Dat maakt hem een schone mens eigenlijk.
1: Ik vind Stijn Meuris de grappigste van de hele radiovloer, na jou, uiteraard.
0: Dat is heel snel herpakt. Ja. Dank je wel. De Weerlilie. Hallo Frank.
2: Goedemorgen.
0: Volgens goede bronnen zit jij gewoon vrolijk in je tuin. Klopt dat?
2: Ja. Ja, inderdaad. Het was gewoon veel te warm. Binnen en buiten is het heerlijk. 3,24 graden op dit moment. Dus dacht ik van, ik zet alles buiten. Laptop, alles erop en eraan.
0: Maar Frank, er moet niet één iets van zeggen. Groot gelijk. Ik kan, en dan stoppen we over persoonlijke koelplannen en zo te hebben. Maar toch, mijn wederhelft heeft gisteren echt een cruciale fout gemaakt in het algemene koelplan in de Palmendreef. Die heeft dus de ruiten aan de voorkant van het huis, aan de voorgevel, allemaal laten openstaan. De ganse dag.
2: Oh nee.
0: Ik had bijna de scheidingspapieren ingevuld, dat kan ik u nu wel melden, Frank. Wauw. Je zit een ganse dag te denken van dat dan toe en dat dan open en alles open. Laat ze, oh ja, god, ja, het was wel veel vanmorgen met koffie drinken en nog douchen. En,
2: ja, ja, laten we er wel binnenkomen, ja.
0: Maar goed. Frank, wat mogen we verwachten?
2: Ja. Ja, je weet het al, denk ik. Hè. Dus ja. Het wordt nog een pak warmer in vergelijking met gisteren. 6, 7 graden warmer dan gisteren. Gisteren was 29, 30. Ja, vandaag is dat 36, 37 graden kan het worden op veel plaatsen. Met veel zon. Ook nog eens af en toe wat wolkenvelden, dat wel. Maar een klemtoon ligt toch op de zon. Dus ja, dat wordt sowieso de schaduw opzoeken, denk ik. En veel drinken en insmeren. En alles wat je moet doen om die toch wel heel hoge... die waarde, die hitte te overleven, bij wijze van spreken. Hè?
0: Ja, mm-hmm. Ja.
1: En zo blijft het nog donderdag en vrijdag ook, Frank?
2: Ja, dan blijft het nog altijd heet. Hè. Dus morgen ongeveer hetzelfde scenario, 36, 37 graden. Overigens komende nacht niet kouder dan 23 graden. De nacht van donderdag op vrijdag niet kouder dan 24 graden. Dat zijn minima. Dus dat worden maxima in de loop van volgende week. Dus om maar te zeggen hoe warm het effectief is. De warmste dag is sowieso vrijdag. Niet voor heel het land, want in het centrum zitten we nog altijd op rond de 36 graden. Maar er komt nog net iets meer warmte over het oosten van het land te liggen. Dus een 39 graden is dan zelfs mogelijk op sommige plaatsen. In Limburg bijvoorbeeld. Dus ja, dat gaat al richting het recordwaarde natuurlijk. Ja. Hè, wat we ooit in ons land gehad hebben. Ik dacht dat dat ergens rond de 41 graden was in Begijnendijk. De hoogste waarde is. Ja, daar zitten we dus heel dichtbij.
0: Ja, het is het nieuwe normaal aan het worden. En dat is wat zorgwekkend. Daar moeten we niet onnozel over doen. Mm-hmm. Desalniettemin, ja. Frank, vanaf wanneer wordt het wat aanvaardbaarder? Het mag nog
2: volgende
0: altijd mooi
2: week.
0: Blijven. Volgende week?
2: Ja, okay. Ja volgende goed. Week. Hè. Dus het weekend zal het wat onweerachtig zijn. Vooral na de middag dan toch. Met zaterdag nog 34 graden. Zondag ligt dat gemiddeld rond 29 graden. En dan volgende week gaan we zien dat het effectief wat koeler wordt. 26 voor op maandag, 24 op dinsdag.
0: Zalig. Dat is, ja, sorry. Ik weet dat dat voor jou is al wat frisjes, hè? Maar dat is toch wel een aangename temperatuur, hè, Frank, laten we eerlijk. 26 graden.
2: Ja, ik kan daarmee leven met 24, 26. Voor mij moet het nu ook geen 36 graden zijn.
0: Nee,
2: hè. Maar ik kan er nog altijd van genieten van 36 graden, sowieso, dat wel.
0: Oké. Okay. Ja. Veel plezier, Frank, vandaag. Het wordt een hoge dag voor jou. En heel graag tot morgen.
2: Ja, sowieso tot morgen.
0: Bye bye. De Weer Willy. Dus als je hem zoekt, wie kan daarvan genieten? Elke dag op jouw radio is Frank Dubok.

0: Lien schreef het volgende. Volgens mij ben ik het bastardkind van de weerwilly, want ik kan ook intens genieten van 36 graden zonder jouw leeftijd prijs te geven, Lien. Dat ik vermoed, ik gok toch dat je niet het bastardkind bent van de weerwilly, want dat zou betekenen dat Frank op zijn 11e vader zou zijn geboren. Dus geen zorgen.
1: We mogen nog 3 jaar abonnementen voor Disney Plus weggeven en 3 chique etentjes waarvan van eentje elk vandaag natuurlijk. Morgen en overmorgen spelen we ook nog. Omdat The Bear van FX terug op Disney Plus te zien is vanaf vrijdag. Zometeen spelen we.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yeah.
2: 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
4: Music matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Nederland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Thomas en Sien.

0: bas en bongo's heb ik graag. Sugarhouse and Sun Hits the Sky. Bijna 8:30. Ik voel een gloriemoment van de beer van Vilvoorde nu al komen. Want we hebben iets heel leuks om weg te geven deze laatste week van de ochtend met Sien en mezelf. De ochtend gaat uiteraard door. Uiteraard, na deze week ook.
1: Tuurlijk, want mensen waren al in paniek, maar je kan gewoon heel de zomer lang ook naar Willy Ochtendradio blijven luisteren. Hè. Met Nellis de Kaluwe of Jan van den Bossen.
0: Voilà.
1: Je kent hem, zijn zeer vele muzikale weetjes.
0: Dus, zeker, ja. Dus er is geen enkele excuus. Ja. Maar goed, even tot de orde van de dag nu, want we hebben iets heel moois dat we mogen weggeven.
1: Vanaf nu vrijdag kan je kijken naar het vijfde en ook meteen allerlaatste seizoen van The Bear van FX op Disney Plus met die Jeremy Allen White in de hoofdrol als Carmy, de kok. Maar hij is er helemaal klaar mee. Laat de zaak over aan zijn personeel. Daarover gaat het vijfde seizoen. Maar die willen dan toch nog met dat restaurant die Michelinster bereiken. Dat is de premisse van het laatste seizoen. Vanaf nu vrijdag kan je kijken. En daarom mogen wij een jaar abonnement weggeven vandaag op Disney+. En een chic diner voor twee. We wouden Sergio Herman vragen om een recept in te lezen. Maar dat was een beetje onverstaanbaar.
0: Ja, dat is toch een merk dat toch dat, ja. dat niet gewoon is om echt te praten. Ja.
1: Dus we hebben het aan de beer van Vilvoorde gevraagd. Apart geval, fenomeen achter zijn pannen. En de opdracht is simpel. De beer van Vilvoorde kookt een recept. Jij herkent het gerecht. Wat kookt de beer? Stuur gewoon de naam van het recept door via de Willy-app. En zo maak je kans op dat jaarabonnement voor Disney+. En een chic diner voor twee.
2: Vandaag eet gemakkelijk.
3: Maar zoet, zo zoet, allora.
2: Het geel van ijmersuiker. Kloppen, kloppen, kloppen, kloppen.
3: Een goede kwak. Italiaanse roomkaas.
4: Allora, zit allemaal een goede café klaar.
3: Ristretto. Ristretto.
5: Kan je aan het doen, ze zeggen Italianen.
2: Voor uw lange vingers.
3: Pas op. Vochtig is niet zompig. Umido, man, een fradicio.
5: Zo zeggen Italianen, kan er ook niet aan doen, hè.
3: Allee, en dan. Hup. Ah, wel. Altijd in laagjes werken. Astrati, zeggen Italianen altijd.
2: En dan nog wat cacao om af te toppen.
6: Altijd aftoppen.
3: Dat zeg ik Italianen niet, hè.
5: Dat zeg ik, ik.
3: Allora.
2: Dan mag in de frigo.
3: Een paar uurtjes afblijven. Infinito.
5: Haha, zo simpel is het. Zo simpel is het.
3: Nja.

0: is toch zoveel berichtjes. Maar ja, mooie prijs ook wel, laten we eerlijk zijn. Jaar abonnement op Disney Plus en een lekker etentje.
1: Topia.
0: Het is werkelijkheid, madame Siska Siska. Desal niet. Utopia, je kan het zomaar even winnen hier.
1: Het was een gloednieuwe single van Siska Siska.
0: Schitterend, hè?
1: Ja.
0: Wauw. Nee, allemaal prachtige nummers. Wat een prachtige ex-belofte hier bij Billy. Maar tot de orde van de dag.
1: Onze beer van Vilvoorde heeft een recept klaargemaakt. Ontzettend, ontzettend veel Willys hebben een antwoord doorgestuurd. Maar wat was het juiste antwoord? We komen het zo meteen te weten. Dit is het recept van vandaag.
2: Vandaag, eet gemakkelijk.
3: Mazoet, zo zoet. Allora.
2: Het geel van ijmersuiker. Kloppen, kloppen, kloppen, kloppen.
3: Een goede kwak Italiaanse roomkaas.
4: Allora, zit er maar een goede café klaar.
3: Ristretto. Ristretto.
5: Kan je doen, zeg je de talana.
2: Voor uw lange vingers. Pas op.
3: Vochtig is niet zompig. Umido, maar non fradicio.
5: Zo zeg je de talana, kan er ook niet aan doen, hè.
3: Allee, en dan. Hup. Abel. Altijd in laagjes werken. Astrati, zeg je de talana altijd.
2: En dan nog wat cacao om af te toppen.
6: Altijd aftoppen.
3: Dat zeg ik het alleen niet, hè.
2: Dat zeg ik, kijk.
3: Allora.
2: Dan mag in de frigo.
3: Een paar uur afblijven. Infinito.
2: Haha, zo simpel is het. Zo simpel is het.
3: Ja.
0: Ja, dat is goed. Goed. Het is heel lekker. Heel lekker.
1: Zeer goedemorgen, met wie spreken wij?
7: Ja, meneer Le.
0: Was je even ingedommeld?
7: Nee.
0: Ik heb power heb ik. Ja, oké. Okay. Hey Nele, hallo, goedemorgen.
1: Nele.
7: Hallo, goedemorgen.
1: Heb je al vaak
7: ja.
1: naar iets op Disney Plus gekeken?
7: Nog nooit.
1: Nog nooit. Zou je dat graag doen?
7: Oh ja, heel graag. Ja.
1: En zou jij graag eens op restaurant gaan?
7: Zeker, ja.
0: Jammer, want ja. het is de andere kandidaat voor... Nee, Nele, je hebt keihard gewonnen.
1: Maar... Sorry. Ze heeft het juiste antwoord nog niet gezegd.
0: Ah, sorry. Nee, dat is wel excuseer. Het is waar. Sorry. Nee, ik was enthousiast. Ik was gewoon enthousiast.
1: Nele, je moet natuurlijk wel eerst zeggen welk recept onze beer heeft gekookt, hè.
0: Ja.
7: Ja, klein detail. Het was tiramisu.
1: Het was tiramisu. Dat klopt!
0: Ja, okay. Ik vraag mij ook wel af, over kloppen gesproken, wie is er op de achtergrond ergens tegen een houten hok aan het kloppen bij jou? Want het koor zo'n soort van getimmer of zo. Maar het is misschien in mijn schedel, Nele.
7: De straat, denk ik.
0: Oké, prima. Goed, Nele, gefeliciteerd.
1: Nele, je mag natuurlijk iemand meenemen op dat chic etentje. Weet je al wie dat zou zijn?
7: Mijn man zal
1: hier
7: springen, dus ik denk dat
1: hij
7: mee mag.
1: Oh, zeg dat kalm is, het is 35 graden.
0: Alsjeblieft, ja. Ja, vind het warm om te springen. Maar geniet ervan, hè.

0: Wat is kunst? Of zoals Stijn Meuris het zou zeggen, wat is kunst? Van Noordkaap. Goedemorgen. Dat is toch ongeveer zoiets.
1: Dat is echt, dat was heel goed.
0: Dank je. Wat nieuws nu?
1: Zometeen Freek Braakman met het goede nieuws na Beautiful Day van U2.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Thomas en Sien.

0: Beautiful Day van U2. Ruim 8:45, dus hoog tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Hoorde ik daar al een kleine gniffel op de
0: achtergrond
2: van Freek Braakman?
3: Altijd. Ja. Ik echt waar, sinds ik jullie ochtends bedien van Goed Nieuws, word ik wakker met
0: een gniffel.
3: Dat is het eigenlijk elke ochtend.
0: Wat fantastisch, zeg maar. Ja, wat voor nieuws?
3: Wel, het is mooi. Ik hou wel van eens een creatief wereldrecord. Ik word er altijd een beetje blij van. Dat gaat over vooruitgang van de mens als soort, ja, maar dan op sommige onzinnige manieren. En nu is er een airco-onderhoudsman uit Canberra in Australië, in Joseph McGrail Betup. En die mens die is erin geslaagd om voortaan door het leven te mogen gaan als de luidste mens ter wereld. Dus die heeft de luidste menselijke schreeuw ooit geregistreerd, geproduceerd. Ja,
0: geslaagd.
3: Voilà, exact. Ja. 122,4 decibel. Dat is ongeveer een kettingzaag naast je oog, naast je oor.
0: Of
3: de sirene van een ambulance, of echt wel gewoon naast een startbaan waar een straaljager op stijgt.
0: Amai.
3: Zoiets.
0: Ja.
3: Ja, maar dat is echt wel indrukwekkend. Dat is die man, nu, ik zei airco-onderhoudsmens, hij is in zijn vrije tijd ook belleman in Canberra.
0: Oké. Ja. Dat is wel een apart... die zijn geoefend in een dorpsplein of stadsplein toespreken zonder versterking, dat is zo.
3: En zijn oog was gevallen op een record dat stond en hij dacht, dat kan ik aan. En is aan een beetje gaan experimenteren met verschillende woorden en hij heeft dan het Engels woord now, dus nu, gewoon
0: now,
3: eigenlijk.
0: Ja?
3: Now, maar als je in het Australisch, dan krijg je een soort kattengejank en dat dan belachelijk luid. Daar heeft hij op geoefend. Hij heeft 7 pogingen nodig gehad om het record te halen. Hij heeft gezegd dat hij daarna een week echt niet meer heeft kunnen babbelen, maar dat het wel heel bevrijdend aanvoelde. En hij heeft dat record, dat moet ik erbij zeggen, dat is wel mooi, dat record dat stond al 32 jaar, alsjeblieft.
0: Op naam van Stijn Meuris.
4: Stijn Meuris! Wijs niemand en waar de deur is! Ja!
3: Had gekund.
0: Ben niet zeker. Goed. Sorry,
3: nee, het stond op naam van een Annalisa Flanningen. En het mooie is, dat is een schooljuf uit Belfast in Noord-Ierland.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, die heeft dat record gezet in 1994. En daar hebben dat nog mensen geprobeerd, maar daar is in al die tijd niemand over geraakt. Maar die is daar record kwijt. Ja.
2: Oh, arme juf. Oh.
0: Oké. Okay. Ze hebben een luidere kettingzaak gevonden, ziende. Kijk, ja. Ja, dat is supergoed. Supermooi. Dat is dan ook het heugelijke. Het record halen is mooi, hè?
3: Ja, goed, maar dat is een record kwijt, die Annalisa natuurlijk. Maar toen dacht ik, ergens dan wel goed nieuws, want ik zei, die Joseph die had het woord now gekozen. Ja. Dat vorige luidste woord, een schooljuf, basisschool, dat kon niks anders zijn natuurlijk dan quiet, stilte. Ja. Dus ik heb quiet geschreven. En het goede nieuws is volgens mij dat ene ventje dat in 1994 echt wel zijn mond moest houden op de laatste rij, dat hij mogelijk eindelijk weer zal durven te spreken. Nu.
0: Dat is goed nieuws. Sorry, je zei nog iets, maar het was gewoon niet luid genoeg. Zeg nog eens, Freek.
3: Nee, ik zei dat ventje doof is natuurlijk sindsdien. Dat kan ook wel.
0: Ah, wel, ja. Laten we hopen. Door dat
3: maar die quiet, echt waar. Ja? Ik verzin het niet, hè. Dat woord quiet, dit is echt waar. Dus,
0: daar is audio van. We gaan het eens opzoeken. Dat is goed. Ja. Dankjewel.
2: Een geluid van 120 decibel is even luid als het afvuren van een geweer, hè.
0: Ja.
2: Gigaluid!
0: Heb dat in huis. Ja, okay.
3: Maar je vindt die juf, die staat op YouTube. Je kan er zelf eens naar luisteren.
0: Ah ja, zalig.
2: Heel graag.
0: Ja, checken. Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
3: Oh, ja. Alsjeblieft, tot morgen.
0: Bye-bye.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Ik heb wel het gevoel dat de evocatie van Stijn Meuris mij toch makkelijk anderhalve stemband heeft gekost. Sorry daarvoor. En jouw... gehoor wellicht ook.
2: Pardon. Zeg je?
0: mooi. Dit zijn Cardigans, My Favorite Game. Goedemorgen.

0: Het record luidste mens is verpulverd. Het was tot voor kort een leerkracht die heel goed quiet kon roepen. Order had ook gekund, was ook mooi geweest. Iemand laat ook weten, zeg, heb ik Frankie de Smet van Dam en alles help horen zingen? Ah wel, dat is dus wel heel bijzonder, Herbert. Ik heb hem al horen roepen, zijn een help. Ik heb dat ook eens gevraagd van, wil je dat eens naast mij doen, zoals je dat dan doet op een podium? En het straffe is, dat is mega stil.
1: Ah, ja. Ja, om zijn stem te sparen.
0: Ja, die beheerst
1: soort
0: echt
1: techniek. De techniek.
0: De kunst om eigenlijk helemaal niet zo te schreeuwen.
1: Wat grunters doen. Zo.
0: Ja, echt een hels geluid te produceren door een microfoon dat eigenlijk heel stil klinkt.
1: Ja.
0: Zo kan je jarenlang frontman zijn van een metalband zonder klachten. Dat is zo. Ah, dacht dat je nog iets wou aan toevoegen. Maar dat hoeft niet, hè?
1: Nee.
0: Oké. We hebben nog tijd voor eentje.
1: Ja, en zometeen krijgen we een kijktip van Elmo. Hij heeft mij al gezegd wat we gaan bespreken. Ik heb er geen trailer van kunnen inladen, want het zou totaal onverstaanbaar geweest zijn.
0: Ah ja, dus en dat is de tip.
1: Dat is wel een tip.
0: Ook.
1: Ja.
0: Het is een andere taal. Of
1: ja, dus, het is een andere taal.
0: Oké. Ja, bedankt. Dit is een nieuwe van Mauro Pawlowski. De volledige plaat is uit. Dat is wel echt iets bijzonders, die plaat van Mauro. Niet allemaal even radiovriendelijk, maar wel echt heel straf. Heb jij het al beluisterd, Tien?
1: Nog niet helemaal, maar dit nummer vind ik wel heel goed.
0: Dit is heel cool. Dat er nog veel mogen volgen. Mauro Pawlowski.

0: Unspectacular Times, zo heet het album waar dit uitkomt. Maintained Love. Veel enthousiaste reacties van Willy Schoenen. Laat nog weten. Doe mij een beetje aan Blue Blood, denk ik. Ik snap wat je wil zeggen. Ja. Het zijn de kundige akkoorden van iemand die goed muziek kan spelen. Dat je die hoort. Mauro Pawlowski en Maintained Love. Het nieuws van 9 komt eraan.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren en geen dromen zou hebben.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Een goeiemorgen. We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan 800 euro. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
9: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
8: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten wil de regering niet. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
10: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
8: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent, maar bijna de helft zou dat wel willen. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
0: Music matters. Goedemorgen, welkom vrienden. Hallo.
1: Thomas en Sien.
11: Tegen 9 uur vanavond zouden de temperaturen toch enigszins normaal moeten zijn. Okay. En dan speelt ook Cheap Cult in de Charlatan in Gent. Dus lijkt me de perfecte afsluiter van een hete dag.
0: We gaan die straks eens proberen te bellen. Dat is altijd een beetje een uitdaging.
11: Ja.
0: Want we hebben omheel spel de combinatie van jeugd en muzikant. Staat doorgaans voor bellenblazen in hun nest. Lost it.

0: van Skank & Nancy. Bijna 8 over 9. Goedemorgen. Welkom bij Willy. Het is woensdag. Woensdag 24 juni. We hebben nog een uurtje samen. Daar gaan we alles uithalen natuurlijk. Zeker. Want straks is het weer van de Willy 500 van deze eeuw. Daar hebben we nog een battle van. Ook straks, net voor het nieuws van 10.
1: Ja, we hebben al eens mogen kijken naar wat er vandaag gedraaid wordt. Dat is tussen nummer 300 en 200. We hebben elk onze favoriet daaruit gehaald. Ja. Dus één nummer mogen wij een extra draaitje geven. En jij mag zo meteen kiezen welk nummer dat wordt. Eerst heb ik nieuws over de zus van Lenny.
0: Van Lenny Lenny?
1: Nee, van Hilde van Kravitz. Snap je?
0: Wat? Dus wacht.
1: Lenny Kravitz. Hilde Kravitz.
0: Je werkt zelf ook, als je een mop zo lang moet uitleggen, is het misschien niet... Ja, maar goed,
1: dat was toch al algemeen geweten, hè? Ja. Dat de zus is van
0: Uiteraard,
1: Lenny.
0: Uiteraard.
1: Je heeft iets heel opmerkelijks verteld in het Vlaams parlement. Dus Hilde Kravitz is zeer sportief. Ja. Ze weet wel langer. Ja. Ze staat vaak heel vroeg op om te gaan joggen. Zeker als het zo warm is, doet ze dat heel vroeg.
0: Natuurlijk, want anders
1: ja. En nu geeft ze een soort van tip die alle joggers kunnen meenemen. Wij in Kluis, maar ik denk dat de kans klein is dat je ons ooit gaat zien joggen.
0: Ja, maar nee, maar je weet maar nooit. Het is leuk. Zeg maar.
1: Ze kreeg plots een ferme klop tegen haar hoofd. Ze dacht dat ze werd aangevallen door een mens. Ja. Maar toen ze achterom keek, zag ze dat er een buizerd recht op haar afkwam.
0: Dat meen je niet.
1: Nog een tweede keer intentioneel tegen haar hoofd gevlogen.
0: Nee.
1: Jawel. Jawel. Nee. Ze zei... ik ben dan echt op de grond gaan liggen.
0: Oh,
1: en dan is die buizerd over haar gevlogen. En blijkbaar komt dat omdat het broedseizoen is. En die buizerds die zijn natuurlijk de bewakers van hun nest.
0: Maar jij bent totaal niet op de hoogte dat je langs een buizerdnest aan het hobbelen bent.
1: Maar ze had dus fluokledij aan en geen pet.
0: Ah ja, oké.
1: En die fluokledij, dat is blijkbaar een trigger voor die buizerd om dus
0: zot.
1: In de aanval te gaan. Maar ik vind dat wel een goede tip.
0: Ja, dat is een heel goede tip. Maar ja, je weet het, ik heb het niet zo voor de vogeltjes.
1: Ja,
0: en als dat dan direct een buizerd... Maar zo'n buizerd die duikvlucht naar je hoofd maakt, ik krijs huilend naar de horizon. Hè.
1: Maar Hilden heeft heel veel hoofdpijn ook.
0: Hoofdpijn?
1: Natuurlijk.
0: Ja. Door de klop van...
1: Okay. Ik vind dat een zot verhaal.
0: Zeer aangrijpend verhaal. Ja, ik vind dat wel...
1: Het enige jammer aan dit verhaal is dat er geen... camerabeelden van zijn.
0: Dat was wel echt heel leuk geweest. Maar ja, kijk, je kunt niet voortdurend alles filmen. Nee, misschien goed ook. Hè. Ja. Goed, dadelijk eens even kijken. Ah, we hebben de zapper natuurlijk.
1: Ja.
0: Zometeen. Na Iels.

0: prachtige dag. Wat warm misschien, Mr. E, maar een prachtige dag, dat zeker wel. Mr. E's Beautiful Blues. Ik zie hier links van mij de bokaal met de uitstrijkjes van de Strokes begint zich aardig te vullen eigenlijk. Dat ziet er mooi uit. Oeh, ça va zien. Net haar schedel ingeslaan. Met
1: zoals
0: de micro was vergeten. Het was geen buizer, het was gewoon de micro die naast haar. Dat zijn alle potentiële winnaars tot nu, al die uitstrijkjes hier. Maar
1: stop met dat uitstrijkjes te noemen.
0: Wat zijn het?
1: Invulstrookjes.
0: Ah, sorry.
2: De zapper.
0: Goedemorgen, dag Elmo.
3: Hey, goedemorgen.
0: Het is de laatste weken. Sorry voor alles. Sorry voor alles.
3: Dat is niet erg, dat is niet erg.
0: Maar blij dat jij toch nog tijd voor ons kon maken.
1: Elmo, voor we beginnen aan jouw kijktip. Jij bent natuurlijk journalist bij onder andere Humo en De Morgen. Hoe ziet jouw zomer eruit? Ga jij veel festivals verslaan? Of wat ga je doen?
3: Ik ga dit weekend voor het plezier naar Robbie Williams zien.
0: Oh.
1: Snap ik. Ja, een van mijn beste concerten
3: dus
1: ooit gezien.
3: Ik heb die nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga even Robbie Williams meepikken. Mensen kunnen mij vinden op Werchter. Waarschijnlijk ook Tomorrowland en Pukkelpop.
0: Mm.
3: Maar leuk. Sinds ik een kind heb, is dat minder dan vroeger. Ja. Vroeger deed ik echt veel te veel, maar kijk, dat gaat niet meer.
0: Het valt nog mee, hè? Dus de grote festivals pik je toch vrolijk mee. Dus goed gedaan,
3: het valt nog mee, maar ik heb ook wel al Horst achter de rug en Best Kept Secret. Dus ik mag niet klagen.
0: Klagen mag jij niet.
1: Je klinkt als iemand die dagelijks een matcha latte drinkt. Horst, Best Kept Secret...
0: Zie je de hele ochtend echt aan het framen en alle clichés eruit. Altijd is ze zo gematigd en rekening, maar het moet er allemaal nog uit deze week. Het is heel raar. Het is natuurlijk met die vakantie waar ze voor staat.
1: Laatste kans.
0: Zal dat zijn.
1: Elmo, jij bespreekt een reeks vandaag waarvan je zei van ja, je hoeft niks te laten horen, want het gaat toch onverstaanbaar zijn.
3: Ja, inderdaad. Ik dacht een beetje met de huidige WK-gekte. Ik ga eens zoeken naar een eerder exotische tv-productie. Ik ben uiteindelijk in een land beland dat niet, vreemd genoeg niet meedoet aan het WK wel. Maar Proud op HBO Max is de eerste internationale Poolse productie. Ja, de grote Poolse productie met een gay personage in de hoofdrol.
0: Oké.
3: Dat is eigenlijk al bijzonder, weten dat Polen behalve progressief is.
0: Super verdraagzaam, dus, zou je ze nu ook weer niet kunnen doen. Maar goed, het gaat voorzichtig door je richting. Nee, dat is niet
3: Het is in die zin vooral een heel moedige en nodige reeks, denk ik. En het belangrijkste vooral, ik heb nu 2 afleveringen gezien. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering online. Ik denk dat dat zomaar eens een internationale sensatie kan worden.
0: Ah,
3: eigenlijk, de reeks draait, is Proud, draait over Philip. Het gaat over Philip, die overdag als model werkt en zijn avonden vooral doorbrengt, al feestend in gayclubs.
0: Mm-hmm.
3: Dat is een beetje zo het type dat zijn cola overdag aanlengt met vodka. Die slikt ook pillen alsof dat Mentos zijn. En op een bepaald moment moet zijn zus hem ook adviseren om een HIV-test te doen, wanneer dat ze hem aantreft met 5 of 6 andere mannen.
0: Ah,
3: dat zegt wel het een en het ander over zijn hedonistische levensstijl.
0: Ja.
3: Het is een dertiger die volledig op den dool is en vooral, hij wordt zo geschetst als een onuitstaanbare dertiger die alle verantwoordelijkheid ontloopt, tot een familietragedie ervoor zorgt dat hij het roer eigenlijk volledig moet omgooien.
0: Ah, wat gebeurt er? Of mogen dat niet eens een spoiler? Ja.
3: Het lijkt een spoiler, maar de makers geven het eigenlijk zelf weg. Philip, zijn zus, overlijdt op een bepaald moment.
0: Ja.
3: Totaal onverwacht. En die laat een dochter achter.
0: Plots verantwoordelijkheid in zijn schootje geworpen.
3: Ja, inderdaad. Want de vader van de dochter in kwestie wil daar verantwoordelijkheid ook niet op nemen. En na veel 5 en 6 besluit Philippe om toch zijn verantwoordelijkheid op te nemen en zijn nichtje te adopteren. Dat is een wending dat je eigenlijk wel kent uit verschillende films en series. Hè. Dat is zo de onvolwassene hoofdpersoon.
0: Na
3: een tragisch voorval plots ineens een heldenfiguur wordt en zijn leven volledig aanpast. Maar het goede aan dit verhaal is natuurlijk, technisch gezien, mag een gay persoon in Polen ook niemand adopteren.
0: Allee, niet oké.
3: Ja, dus je ziet sowieso... Het is inderdaad niet oké, maar het is wel een verhaal dat serieus wat losmaakt in Polen zelf. En vooral ook, het is wel iemand... daarvoor moet je de reeks wel verder zien, maar het is wel iemand die je... niet meteen zou associëren met het vaderschap of met het ouderschap.
0: Ja.
3: Maar het is wel, zeker in landjes waar dat eigenlijk die LGBTQ-rechten vrijwel onbestaand zijn, wel een hele belangrijke gesprekstarter. En vooral ook gemerkt in de reeks, en dat zit in de derde aflevering, heb ik gelezen, op een bepaald moment wordt hij ook geadviseerd. Geeft zijn advocaat met zijn advies van ja, oké, je moet nu stoppen met homo zijn.
4: Het heeft lang genoeg geduurd, gezegd, die kul.
0: Ja, zegt wat. Ongelooflijk.
3: Okay, ja. Dus dat alleen al. En het is ook, het is echt een heel getormenteerd personage. Ik vind het ook heel verfrissend om eens een reeks te zien in een taal waar dat je niks van verstaat. Ja, dat ook eens geen Scandinavisch is. Ja. Dit heeft zoiets iets heel agressiefs en grauw, dat Pools. En het fascineert mij ook wel. Zowel het personage als het verhaal. Voorlopig, dus na 2 afleveringen, heb ik helemaal niet het idee van dat het vervalt in clichés. Of ik denk echt dat het een reeks is waarvan ik geloof dat het echt veel gaat teweegbrengen bij kijkers en hopelijk in Polen in het bijzonder, dat er toch het een en ander daar kan veranderen.
0: Ja, schitterend, zeg, dat zou mooi zijn. Ja,
1: schitterende laatste tip, Elmo, want ik denk niet dat wij die reeks hadden gevonden zonder jou. Mogen wij jou bedanken voor al die fantastische tips van afgelopen seizoen en jou een hele fijne zomer wensen, Elmo.
3: Voor jullie hetzelfde.
0: Heb je nog zin om volgend jaar, volgend seizoen mee te doen?
3: Als jullie dat willen, dan ben ik er graag bij.
0: Bij deze vragen we het feestelijk aan, toch?
3: Huh? Ik word er emotioneel van. Kijk, maar jullie zien dat natuurlijk niet, hè? Maar...
0: Nee, ik geloof het.
1: Jouw laatste tip.
3: Ik pink een traantje weg.
1: Oh. Jouw laatste tip was dus Proud, een Poolse reeks nu te bekijken op HBO Max. Dankjewel, Elmo Levan.
0: Fijne vakantie. Yo. Dag,
3: fijne
0: Elmo.
3: Fijne vakantie.
0: Bye-bye.
2: De Zapper.
0: Het is waar, we hebben veel goede tips van Elmo gehad, toch, hè?
1: We moeten die wel eens oplijsten ook.
0: Ja.
1: We moeten volgend jaar anders aanpakken.
0: Ja, volgend jaar moet dat ook eens online komen, want ik moet elke keer zelf weer zoeken. Maar wat heeft hij nu ons tip weer gegeven deze keer?

0: net Elmo gehad met zijn laatste tip van dit radioseizoen. Philippe stuurt een berichtje. Wat was juist de tip van Hilde Krivits? Geen fluo-kleren aandoen als je gaat lopen. En er is een buizerd met een nest. Dat was de tip, denk ik, toch?
1: Dat klopt.
0: Ja. Ook een kleine reactie van Geert. Het zou ook al kunnen zijn dat die vogel bang was dat ze ook hem ging pluimen. Zeer mooi. Forever Man van Eric Clapton. We gaan dadelijk even bellen met onze belofte van deze maand, want die spelen vanavond in Charlatan. Voor meteen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal.
7: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
6: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Thomas en Sien.

Karma Police van Radiohead. Zometeen bellen we eens met Joost van Cheap Cult, onze belofte van de maand juni. Music matters.

0: Everything Counts van Depeche Mode. Vanavond speelt Cheap Cult in de Charlatan in Gent. Cheap Cult, dat is onze belofte van de maand juni. Laatste belofte dus van dit seizoen. En we hebben Joos, gitarist, aan de lijn. Goedemorgen, Joos.
1: Hallo.
2: Hey, dag Joos. Sorry dat we jou zo vroeg bellen terwijl je vanavond showtime hebt. Of was je eigenlijk toch al wakker?
1: Ik was al wakker.
2: Ah, okay.
0: Zeg Joost, Cheap Cult is eigenlijk een soort van supergroep met allemaal muzikanten die hun strepen al verdiend hebben in andere bands. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen en wie zit er juist allemaal in de band?
1: Wie zit er allemaal in de band? Michiel en Guillaume zitten in de band. Ze spelen bij Moonai.
0: Moonai.
1: Arno is ons drummer en die speelt met Dishwasher.
2: Okay.
1: En Hanne speelt Keys en speelt onder andere met School is Cool en Ozark Henry.
2: Is dat Hanne Tors?
0: Hanne Tors, ja.
2: Okay, Hanne Tors.
1: Hanne Tors, ja.
2: Ja. Okay, cool.
1: Ja, en we hebben elkaar zo wel leren kennen. Ik was al lang bezig met muziek schrijven op mezelf. Ja. En het is zo spontaan gebeurd. Ik heb eens een vervanging gedaan bij Moonai op een tournee in Nederland als gitarist. En gewoon is gevraagd van, hebben jullie zin om iets te doen? En met de rest eigenlijk hetzelfde. En zo is het wat spontaan ontstaan eigenlijk.
0: Dus jij bent wel de bandleader en de songwriter van de band, of hoe gaat dat?
1: Misschien wel, ja. Voorlopig wel, maar dat kan allemaal veranderen. Hè. Ja. Er is altijd wel iemand die moet starten met een idee of zo.
2: Dat wordt dus wel echt samen aangewerkt. Die van jongens allemaal volgen, ik leg even uit hoe de song in elkaar steekt. Het is groepswerk wel.
1: Ja, iedereen doet er wel zijn toevoeging of zo, wat dat wel goed is. Want die zijn allemaal supergoed in wat ze doen en dat versterkt het geheel of zo.
2: Ja, dat zal wel zijn. Jullie zijn een hoop toppers bij elkaar. En vanavond dus in de Charlatan, wat mogen de mensen verwachten die erheen gaan?
1: Een show, hè. Ik denk dat het ook lekker fris zal zijn in de Charlatan.
2: Dat zou best kunnen. Er komt nooit daglicht binnen, dus dat zou goed kunnen meevallen, toch? Ja, dat is waar.
1: We gaan een leuk showtje spelen. Ik ben ook benieuwd, de mensen die het zo wat gevolgd hebben, om die eens wat andere muziek van ons te laten horen, eigenlijk. Hè.
2: Ja.
1: Dat lijkt me leuk. Daar keek ik naar uit, eigenlijk.
2: Oké.
0: En dan staan jullie binnenkort ook nog in Leuven op dezelfde avond als Admiral Freebie. Op onze openingsavond op 9 juli is dat. Dat is dan een heel andere vibe, want dat is buiten, hè?
1: Ja, ik kijk er naar uit. Allee, deze zomer gaan we wat festivalletjes doen. En ook daar, jullie festival in Leuven, dat kijk ik eigenlijk wel erg naar uit ook.
0: Snap ik. Dat is een hele leuke plek om te spelen. Gaat tof zijn. Jullie hebben een zeer speciale cover gekozen, Joos. I Feel Love van Donna Summer. Waarom dat
2: en
0: nummer?
2: En Giorgio Moroder eigenlijk vooral. Laten we de Giorgio ook niet vergeten vermelden hier. Dat is een bijzondere keuze. Hoe kwamen jullie daartoe?
1: Ik vond het. Ik zat al even sowieso met dat idee om dat nummer te coveren. Omdat het we wilden er iets anders van maken dan de originele versie, meer een rockversie.
2: Ja.
1: En ik hoorde in mijn hoofd zo een soort van verbinding tussen dat nummer en Tomorrow Never Knows van de Beatles. Ja, ik hoorde wat gelijkenissen ertussen. En ik heb dat proberen met een band te verwezenlijken. Ik ben wel redelijk content van het resultaat. En ook zo het idee, I Feel Love. Dus ademt ook wel textueel een beetje de spirit van de 60s en de 70s. Dus ja, dat was het idee eigenlijk.
0: We gaan eraan luisteren, Joos. Vanavond veel plezier in de Charlatan in Gent om 9 uur. Cheap Cult. Veel plezier. Salut.
1: Yo.
2: Dag, Joos. Bye-bye.

0: Dit hebben ze een beetje verlaat.
1: Ja, dus. Het is niet helemaal duidelijk. Op de site staat nog het oorspronkelijke uur 9
0: wees er
1: uur.
0: Wees
1: zorg
0: er
1: op tijd. Drink de pintje. Ja. Zorg dat erbij zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Inderdaad. Ja. Dadelijk moeten we toch nog even een kleine battle uitvechten. Dus, het klinkt wat dramatischer dan wat het is, maar toch.
0: Het is een muzikale battle. We hebben al eens gekeken tussen plaats 300 en 200, wat je dus vandaag hoort tijdens de Willy 500 van deze eeuw. We hebben elk onze favoriet daaruit gehaald. Jij mag kiezen welk nummer we zo meteen al eens draaien.
2: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
3: This is how we keep this place alive.
2: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
3: This is The Bear.
2: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
8: Ja, niet nu.
7: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
9: Excusa, señoras.
7: ...net een lift naar het strand had beloofd.
9: Batteria plata. Completa.
7: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Wacht niet op de zolder bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thomas en Sien.

0: Take Me With You van Prince, vrienden van Willy, 8:15. Ik stel samen met Sien vast dat we weer zomaar gratis het zomerse gevoel binnen geventileerd krijgen. In die vorm van vers gemaaide graslucht.
1: Maar zelfs elke seconde meer en meer.
0: Dat is ongelooflijk. In die mate dat denk ik, als je allergisch bent voor gras, ja, voor gemaaid gras
1: pollen,
0: of pollen,
1: ja.
0: dat je te non. Het ruikt hier volop naar vers gemaaid gras.
1: Maar zijn wij zot aan het worden?
0: Nee, ik denk dat ze gewoon gras aan het maaien zijn en dat dichtbij het aanzuigventilatieding zit van de airco, waardoor het hier nu heerlijk zomers ruikt. Dat is toch schoon. Waar heeft de mens nog meer nodig? Ja, twee laatste platen, waarvan één dan uiteindelijk finaal moet gekozen worden. We gaan straks pas bekendmaken wat het wordt. Oké. We hoorden Take Me With You van Prince. Ik was gisteren nog eens in een soort van wormhole van Instagram terechtgekomen met allemaal live fragmenten van Prince. Als je daaraan begint, dan raak je nooit meer uit. Dat is de waanzin. Het was nog Lenny Kravitz met American Woman. En die, dat kwam op. Iedere keer als Prince erbij komt, gebeurt er iets waarvan je denkt van, dit is buitenaard. Sorry, dit kan eigenlijk niet. 100 dus filmpjes te gaan nog zien. 100.

0: Stars van Rolling Stones. 10 voor 10.
1: Vandaag nemen Annelies, Roos en Wim je mee tussen plaats 300 en 200 in die lijst de Willy 500 van deze eeuw. Vandaag is het Wim Oosterlink die de Strokes zal draaien. Wat dus wil zeggen dat dat jouw moment is om deel te nemen aan de wedstrijd. Om dat laatste ticket voor de Strokes in de Ziggo Dome in Amsterdam te winnen. Op 11 oktober is dat.
2: Ja.
1: Dus schrijf alvast op tijdens Wim. Goed luisteren.
2: Uitstrijkje bij de hand houden.
1: Ja.
2: Oké.
1: En deelnemen. Wij mochten al eens kijken wat je gaat horen tussen 300 en 200. En hebben daar elk een nummer uitgekozen om even een lans voor te breken, om nu al eens te draaien. Ik heb gekozen voor een nummer uit het 7e album van Deus, het album Keep You Close. Ik heb Deus een beetje in een rare volgorde leren kennen. Eerst Pocket Revolution, Vantage Point, Keep You Close. Misschien niet de allerbekendste plaat van Deus.
2: Nee.
1: En daarna pas die eerste.
2: Ja.
1: Ik vind Keep You Close een fantastisch album. Greg Dolley van Afghan Wigs doet ook op een paar songs mee.
2: Okay, wow.
1: Nu niet op deze song, maar ik zou wel willen kiezen voor Constant Now.

0: Ja. Ja. Misschien straks helemaal, hè.
1: Ah, wel, gaan we niet helemaal doen. Ik heb voor iets geheel anders gekozen, namelijk voor deze knaap. Cry on my guitar. Van de heerlijke Miles Kane. Ik vind dat hij geweldige muziek maakt. Ik vind hem tegelijkertijd zo'n sympathieke peer ook. En op een mooie plaats beland. 241. Voilà. Wat wordt het?
0: En deze hoor je straks op 270. Maar wat hoor je nu al? Is het Constant Now of Cry on My Guitar? Laat het weten via de Willy app. Everybody, you pull it to the robbery.
1: Dit zijn Fun Loving Criminals. Yeah.

0: Toby straks.
1: Van Fun Loving Criminals. Het gaat tussen Deus en Constant Now mag ik ook zeggen. Of Miles Kane, Cry on My Guitar.
2: Je hoort straks Deus sowieso met dat nummer op 270 en Miles Kane hoor je op 241. Maar nu krijg je alvast overduidelijk Deus met 68% van de stemmen.
1: Ik snap het, want goede song en een heerlijke band. Straks vind je hem terug op 270 na het nieuws van 10. Is er Annelies?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
6: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
5: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als ze veranderen. Tot zelfs meer dan €800. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen over schrijft. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een voordeligere mutualiteit vinden. Al kijk je best naar meer dan enkel de prijs, zegt gezondheidseconoom Dominique van Dijk.
7: Maar vooral welke voordelen het beste aansluiten bij die behoeften die dat je hebt. Bijvoorbeeld borstvoedingspremies, kraamzorg, kinderopvang. Als kinderen wat ouder zijn, bijvoorbeeld op vlak van tandzorg, orthodontie. Maar ook wanneer mensen wat ouder worden, bijvoorbeeld op vlak van suikerziekte.
5: In totaal wisselden 63.000 mensen in 2024 van ziekenfonds. Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
4: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.
8: Green Day mag dag 3 aftrappen op nummer 300. Een hele goede morgen.

Holiday van Green Day. Wat een nummer om de dag mee te starten. Dat is trouwens een protestsong. Hè? Als je meer protestsongs wil horen, nu zaterdag tussen 10 en 12 is er de laatste Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Dit is een van mijn favorieten in de lijst. Op nummer 299 stemde jij The Fear van Ben Howard.

0: Lammekes, mijn studententijd, die vliegt hier deze week voorbij. Ja, ik was 15 in 2000, dus tel maar uit. 2001 was mijn eerste festivalzomer. Eerst Rockherk, dan Pukkelpop. En Hardfire en Cash Machine hoorden bij die zalig zorgeloze jaren. Jij stemde die op 298. Nu eentje van David Bowie in de lijst. Niet door hemzelf gebracht, wel door Jasper Steverlink. Dit gaat trouwens geweldig klinken in de Dolomieten op onze Willy Escape. Je kunt nog mee als je wil. 297 is voor zijn versie van Life on Mars.
1: Willy.

0: Songs of Innocence, de eerste soloplaat van Jasper Steverlinck. En hiermee liet hij Arid definitief achter zich om echt een groot publiek te bereiken. Hij schopte het zelfs tot coach in de Voice van Vlaanderen. Voor deze lijst begon, zei ik, ja, mannetjes, vergeet Pearl Jam even, vergeet heel die grunge. Want ja, dat is echt jaren 90. Maar natuurlijk heeft Pearl Jam... Pearl Jam, Pearl Confituur. Ook na 2000 nog goede muziek gemaakt. Zometeen één van die geweldige platen op 296.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Doe, doe. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Oh, mijn koersfiets is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gefukt. Allee,
1: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Ruby Red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
10: En ook uw budget vakantiepech?
9: Wat?
10: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
9: Oh nee?
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: De Willy 500 van deze eeuw. 296.

0: Dit hebben wij in dat eerste jaar van Willy heel veel gedraaid. Want Superblood Wolf Moon van Pearl Jam kwam uit in februari 2020. Een half jaar na de start van deze fantastische zender. In het begin kon je alleen maar naar ons luisteren op vrijdag. Nu komen we deze zomer voor het derde jaar op rij naar buiten met de zomer van Willy. Je vindt ons dan op het terras van M. Leuven. En deze man die komt spelen op 9 juli. Groot concert in de tuin daar. Zorg dat je erbij bent voor Admiral Freebie.
1: First they teach you how to walk, but you really want to run. They tell you how to swim,

There's a Road, oftewel Noorderlaan van Admiral Freebie op 295. En het is blijkbaar al het vierde jaar dat we naar Leuven komen. Ik kreeg net redactie op mijn dak. Nu naar 294, daar staat een fantastische rosse vonk. Zo.

Coldplay in jouw lijst. Klok staat op 294 en Coldplay komt nog 4 keer terug. Vorig weekend stond de Nederlandse band Within the Temptation voor de 10e keer op Graspop en dat hebben ze daar serieus gevierd. Als je weet dat ze 2 nummers in de Willy Album 500 hebben en dat dit hun eerste notering is, dan weet je ook wat er nog komt. Dit is Stand.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
3: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
2: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie viski.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: dezelfde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. 291.

0: Jubilee Street van Nick Cave and the Bad Seeds. En daar komt heel veel reactie op. Martien stuurt prachtig. Dat is een van mijn favoriete nummers van Nick Cave. Yves ook, mijn favoriet Nick Cave nummer. En Annelies zegt zondag, zondag. We gaan naar Nick Cave kijken op Live is Live op zondag. En zonder dat wij het goed en wel door hadden, zijn hier alweer 10 prachtnummers voorbijgekomen. Ik zet ze nog eens op een rij.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht. Oh, oh.

En hiermee nemen we afscheid van Hardfy. Cash Machine was hun tweede. 298 stond het. Prachtige cover van Life on Mars van David Bowie. Jasper Steverling staat hiermee één keer in de lijst op 297.

0: 291 was voor de derde van Nick Cave en de Bad Seeds in de lijst. Jubilee Street.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.
0: 289 is er eentje om je ook op deze warme dag opnieuw op gang te trappen. Arcade Fire verloor de laatste jaren een heel klein beetje glans door wat gedoe in die band. Maar dit live, dat is geweldig. Dit is Red.

Dit nummer zing je binnenkort 5 jaar mee, want het kwam uit op 7 juli 2021. En ik vind het nog altijd zo goed. Dit is Sam Fender met 17 Going Out.

0: Zometeen een nummer waar veel Willy-collega's heel blij mee zullen zijn. En we gaan ook richting de eerste van Foo Fighters in de Willy 500 van deze eeuw.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kiran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
7: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Dit vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien, na lezing van het vonnis, of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
6: In totaal moet Stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoedingen betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
8: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
6: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af. Dieseltanken wordt weer een beetje duurder. Morgen komt er net geen 2 cent per liter bij. Je betaalt aan de pomp dan tot maximaal €1,92 per liter. Opvallend, want sinds het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten daalden de energieprijzen net. Het is zonnig en er staat weinig wind, maximaal tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maximaal tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
4: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.
0: We zijn toe aan de

0: Collega Sien Wijnands die zal blij zijn met Ozark Henry en Sweet Instigator op 287. Ze is grote fan. Ik heb hier ook goede herinneringen aan. Ik denk aan een festivalweide in de blakende zon en dan dit door de boksen. Dat was de perfecte setting voor Ozark Henry. Nu een band die erin slaagt om 7 keer in de lijst te staan. Maar we zijn pas nu aan hun eerste nummer. Wie, oh wie, zou dat zijn? Dit is de eerste van Foo Fighters in de Willy 500 van deze eeuw. Op 286, Waiting on a War.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.

Wietse en Evelien die zagen Foo Fighters op Pinkpop afgelopen weekend. En om het met de woorden van die laatste te zeggen, oh my, it was amazing. Ja, dat geloof ik best. Laat ons hopen dat deze groep het volgende week op Rock Werchter ook waar maakt. Ik geef toe, ik luister thuis nooit naar Mumford & Sons, maar als die ergens spelen, ga ik wel kijken, want dat is altijd groot feest. Mede te danken aan dit nummer uit 2012. Dit is I Will Wait. Well, I can't.

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium.
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
3: Let's go.
2: Omdat het kan.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
8: 4.000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
14: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.

0: die het graag nog eens live wil horen. Johnny Marr, die staat net als Eefje de Visser, Das Pop en Nick Cave op Live is Live in Antwerpen dit weekend. En ik heb het dus even gecheckt. Dat is nog niet uitverkocht. Wat wel uitverkocht is...
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Dat is die show van The Strokes in Amsterdam op 11 oktober. Wij hebben het laatste duo-ticket hier liggen in een goed bewaakte schuif. Als jij dat wil winnen, dan moet je meedoen aan onze tombola. Elke keer je The Strokes hoort op de radio, dan heb je de kans om het invulstrookje in te vullen in de app. Al die strookjes die gaan dan in onze bokaal hier in de studio. Het bewijs zie je als je naar de livestream kijkt. En vrijdag dan trekken Wim en Erwin er één uit tijdens de finale van deze lijst. Dat is tussen 4 en 7. Ik hoop dat ik die finale haal trouwens. Hoe meer strookjes je invult, hoe meer kans. Wie vandaag de Strokes draait, dat kon je vanmorgen te weten komen bij Thomas en Sien. Alleen zij mogen elke dag verklappen bij wie de Strokes in de playlist zitten. Ik ga dus heel braaf voortdoen met de lijst. En misschien eens een watertje drinken. Dit is Queens of the Stone Age. Ik had nooit gedacht dat dit hoger zou staan dan Little Sister. Maar jij hebt beslist. Dit is jouw nummer 283. The Way You Used To.

van Zesde Metaal. Ja, lap, ik zit hier dus kei braaf te wezen en niks te verklappen over de precieze timing van de Strokes vandaag. Stuur Tommy dat Wim dus gisteren zelf al verklapt heeft dat hij ze gaat dragen. En ook nog om hoe laat precies. Ja, maar ja, weg met de regels, zegt. Tijd voor de tweede van editors in jouw lijst op 2.

bij 30 graden. De tweede van Mumford & Sons, I Will Wait, dik feest. Johnny Marr staat één keer in de lijst met Easy Money op 284.

0: tweede van Editors. Ook de tweede van zeven nummers. Blood op 281. Zometeen een Belgische band die sinds 2014 van zich laat horen. Ze hebben onder andere meegedaan met de Rock Rally. Vijf jaar later stonden ze voor het eerst op Werchter, nog voor hun eerste plaat in de winkel lag. En het nummer dat ik ga draaien komt ook uit die debuutplaat. Zometeen Portland en Killer's Mind.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: De Willy 500 van deze eeuw.

volgend jaar nog meer nummers in deze lijst te krijgen. Want eind augustus komen ze met een nieuw album. Hun achtste al. En dat heet This Mirror Weighs a Ton. Voorlopig houden ze het bij 3 nummers. Jij stemde de Heinrich Manoeuvre op 279. Amy Winehouse die komt met 2 platen à la meer songs. Dit is de 2.

Voor Django is dit de mooiste van Amy. Ik geef graag mee dat ik straks begin met twee Belgische bands na elkaar. Een rustige en dan een stevige. Nu het allereerste nummer van de Red Hot Chili Peppers in jouw lijst. Nou, dit is By The Way.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht, omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
5: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
4: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
6: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
4: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog een 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
7: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Maar we weten ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
4: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
1: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orie.
3: Music matters. Willy.
1: 276.

Balthazar in 2016 voor het eerst een lange pauze inlaste en Jinte en Maarten hun eigen weg gingen, kwam Maarten meteen met Warhouse op de proppen. The Good Lie was het openingsnummer van zijn eerste soloplaat en daarmee werd Warhouse ook meteen genomineerd voor een Mia. Ja, die doen het goed in deze lijst ook. Dan, heerlijke punkrock uit de Kempen, want waar maken ze die eigenlijk beter? Dit komt uit het tweede album van Equal Idiots, dat heette Adolescence Blues. Het nummer heet 16, maar jij stemde het op een mooie plek, nummer 275.

Of hoe een nummer op een dag als vandaag voor een beetje verkoeling kan zorgen. Bon Iver en Holocene. Met dank aan Tom uit Kasterlee, Stijn uit Bree, Martijn uit Sint-Niklaas en alle andere Willys die daarop stemden. Al sinds 2001 zit dit nummer stevast in de playlist van de Betere Scouts 5. Waar je ook bent, je mag keiluit

0: heeft gemerkt, daar zit censuur op Teenage Dirtbag van Weedus. Ja jongens, vroeger, dan waren die platenfirma's heel braaf en dan stuurden die een gecensureerde versie. Maar jij kent toch zelf wel alle vieze woorden, alsjeblieft. Zometeen Fools and Foster the People na elkaar.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. 272.

0: My Number van Fools uit 2012. Uit 2012, dat is trouwens ook het jaar van Gangnam Style van Psy met dat dansje en zo. Ik ben wel blij dat we dat vergeten zijn voor deze lijst. Maar we hebben weer 10 nummers gehad.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

0: keer in de lijst, maar met wat een nummer. Faster the People en Pumped Up Kicks land op 272. Beetje in dezelfde vibe. 271 is voor My Number van Fools. En daarmee ronden ze dit overzicht af.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 500 van deze eeuw.
0: En natuurlijk mag ook Deus niet ontbreken in deze lijst. Je hebt er drie nummers van hen ingestemd. Dit is het eerste. Dit komt uit Keep You Close, hun zesde plaat. Die kwam uit in 2011. En wat wel heel cool is, in 2011 werd Deus ook uitgeroepen tot MTV Europe Best Belgian Act. Zoiets, ja.

staat in de krant, hè, jongens, dat je de gevolgen van één slechte nacht door de hitte meteen voelt. Je hoorde Deus en Constant Now op 270. En Deus won dus in 2011 een MTV Music Award voor beste Belgische artiest. Voilà, het is gelukt. Dat slaat hier op mijn spraak, die warmte. In de studio valt het eigenlijk wel mee qua hitte, hè. Maar toch, het is een beetje lastig. We zitten aan 269. De nummertjes kan ik gelukkig nog net wel volgen. Dit is Angus en Julia Stone en Big Jet Plane.

0: Sabam.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
8: Voorwaarden op pearl.be.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
11: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. 268.

0: Ze hadden één notering in de lijst en daar heb je de voorbije 3,5 minuut keihard van kunnen genieten. Nine Inch Nails en The Hand That Feeds.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Ik wil al heel even alle nieuwe Willys welkom heten. En Roos van Akker natuurlijk. Goedemiddag, Roos.
2: Jee, Annelies.
0: Hey Roos, goed nieuws. Ik zie in de app dat alle fans van The Strokes die ons nog niet kenden, ons nu gevonden hebben. Dat is toch kei cool?
2: Ja, dat is super.
0: Ik wil dus heel even uitleggen. Ja, als je graag kans maakt op dat allerlaatste duo-ticket voor The Strokes in Amsterdam op 11 oktober, inclusief vervoer met de Eurostar en overnachting, dan moet je eigenlijk gewoon de hele dag luisteren. En ga jij The Strokes draaien, Roos?
2: Misschien. Maar
0: misschien.
2: Thomas en Sien hebben het al verklapt, hè?
0: Ja, maar Wim heeft het gisterenavond blijkbaar zelf ook verklapt.
2: Oh.
0: Dus ja, we weten eigenlijk al dat Wim The Strokes gaat draaien. Maar als je The Strokes hoort, gewoon naar de app gaan en het invulstrookje in. Vullen. Hoe meer je meedoet, hoe meer kansen in de tombola tijdens de finale vrijdag bij Erwin en Wim. En nu iets heel schoons. Oh, gisteren heb ik met Burninger solo mogen draaien. Nu met The National. Met iets uit Sleep Well Beast. Zijn zevende plaat. Oh, dit is The Day I Die.

altijd zo een klein beetje moonwalkend, zo de camera uit. Walken, maar ik kan helemaal niet moonwalken. Dit was jouw nummer 266, Franz Ferdinand en Walk Away. Daar straks hoorde je Sylvie Kreus al op de achtergrond bij Warhouse. Toen was ze nog liefjes met Maarten de Volderen. Maar intussen staat hij al lang op zichzelf. Vorig jaar op de mainstage van Rock Werchter bijvoorbeeld. En op Pukkepop ook vorig jaar. Daar werd ze last minute toegevoegd aan de line-up. Want toen mocht ze Royal Otis komen vervangen. Was supergoed, ik was daar heel blij mee. Dit is jouw nummer 265. Sylvie Kreus en Wak Wak.

0: natuurlijk zo'n witte jurk zoals Sylvie Kreusch. En zo'n mooie parasol, die had zo'n watermeloen parasol als statement.
1: Mm.
0: Roos, ik ben eens door jouw playlist gegaan. Ik kijk heel erg uit naar het laatste nummer dat je draait voor 2 uur.
2: Ja, dat zegt Boek erop.
0: Ja, en dan ga je keihard uit de bol gaan.
2: Ja.
0: Ik ga nu niet zeggen wat, hè. Veel plezier met de Willy 500 van deze eeuw. En Roos van Akker.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
7: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burgers toe.
6: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1100-tal schepen vastliggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
8: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel al een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60-tal schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
6: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
3: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
5: Music matters.
3: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. Voor nummer 264 nemen we de hele...

0: tweede keer blokparty in je lijst. Deze keer met Helicopter. Ja, ja, het is dag 3 van de Willy 500 van deze eeuw. En we gaan vandaag over de helft. En glijden we dan zachtjes richting die nummer 1. Oh, absoluut niet. We vliegen er keihard doorheen. Annelies heeft de gitaarversterkers al goed warm gedraaid. En nu is het aan ons om deze lijst nog een flinke trap omhoog te geven. De komende uren loods ik je door de grootste kleppers en de meest verrassende parels die de afgelopen 26 jaar kleur hebben gegeven. Of je nu aan het rijden bent, de laatste uren op de werkvloer probeert te overleven in deze hitte, of gewoon thuis de volumeknop al helemaal open hebt staan. Hier komt nummer 263, Sula Sue met haar Crazy Vibes.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

eerste keer Sola Su in je lijst met haar crazy vibes op nummer 263. Over nu naar de ronkende gitaren en de rauwe rock and roll met een stem die door merg en been gaat en riffs waar Led Zeppelin jaloers op zou zijn. Hier zijn de kerels uit Michigan. Dit is Greta Van Fleet met Highway Tune op 262.

kwamen alles voorbij met Black Smoke Rising. En dit was de tweede en hoogste notering voor Greta Van Fleet met Highway Tune. Nog een tweede en hoogste notering voor deze band. Franse elegantie op zijn best in deze Willy 500 van deze eeuw. De heren van Air sturen je de ruimte in met een dromerige soundtrack voor jouw namiddag. Geen ronkende gitaren deze keer. Wel vintage synthesizers en een baslijn die je hartslag onmiddellijk naar beneden haalt. Op 261 Air met Cherry Blossom Girl.

0: Je mocht de kerels van Air uitzwaaien in deze lijst. Die komen we niet meer tegen. Er zijn alweer 10 platen voorbijgekomen. Even alles voor je op een rijtje zetten.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

1964 was voor de tweede keer Block Party met Helicopter. The crazy vibes van

0: Cherry Blossom Girl van Air palmde dan weer nummer 261 in. En het wordt Nashville Rock boven zometeen op nummer 260 na dit.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
2: Ford. Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
5: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
12: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. 260.

vierde keer al in je lijst en het is zeker nog niet afgelopen voor Kings of Leon. Deze keer met de Bandit op nummer 260. En we houden het tempo hoog en de bas goed hard. Deze keer voor Franse Electro. Want in 2006 dachten twee Parijse producers, we pakken een indie rock song, we gooien er een ranzige synthesizer overheen en we blazen elke festivaltent ter wereld op. Het resultaat werd een lijflied voor een hele generatie. Op nummer 259, Justice versus Simeon en We Are Your Friends. En dat zijn we hier bij Willy.

Conquer van Balthazar, met weer zo'n lekkere baslijn van Simon Kazier. Een tweede notering na Then What, en er volgen er nog voor Balthazar. Stomende bluesrock uit Ohio nu, op nummer 257. Heerlijk smerig, want de Black Keys weten hoe ze je een koorts of een fever moeten geven. Ja, niet moeilijk bij zo'n weer. De Black Keys met Fever.

0: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus presenteert, beleef de wereld anders.
6: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke
6: heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. 256.

De derde keer Snow Patrol in je lijst met Take Back the City op 256. En er zijn bands die op je radio zachtjes voor de achtergrondmuziek zorgen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog Rammstein. De Duitse meesters van de industriële metal schreven met deze klepper misschien wel het themalied voor deze lijst, met een dikke knipoog naar Kraftwerk op nummer 255. Hoe toepasselijk is dit in de Willy 500 van deze eeuw? Goed gestemd, zeg. Radio van Rammstein.

Je weet het zo ondertussen. Telkens je de Strokes hoort voorbij komen in de Willy 500 van deze eeuw, dan krijg je 10 minuten de tijd om jouw naam op een strookje te zetten via de Willy-app. Het zal waarschijnlijk vandaag ergens tussen 4 en 7 zijn dat die voorbij komen. Alle strookjes worden dan in een grote pot verzameld. We zijn al bezig. Die grote bokaal die staat hier op onze mengtafel in de studio. En vrijdag trekt de onschuldige hand van Wim of Erwin de winnaar. Dat zal dan wel Erwin zijn. En dan weet je of je naar het concert van de Strokes mag in oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met vervoer en overnachting, zeg. Verder nu met nummer 254. En die is voor Empire of the Sun, Walking on a Dream.

We trekken de feel-good vibe meteen door met een nummer 253. Maar we trappen het gaspedaal wel weer een serieus eind dieper in. In 2001 bracht deze band uit Arizona een song uit die bedoeld was als een hart onder de riem voor iedereen die zich een buitenstaander voelde. En het resultaat, een gigantische meezinger dat dik 25 jaar later nog steeds elke festivalweide laat ontploffen. Hier zijn de heren van Jimmy Eat World met The Middle.

0: vanaf maandag 6 juli. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
3: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
8: Een goede middag. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord nog verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter, elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
6: Music Matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
6: Music Matters.
0: Nummer 252.

0: Goed dat je er weer bij bent. We zitten bijna in de helft van je Willy 500 van deze eeuw. En de afgelopen twee dagen heb je waarschijnlijk al hard meegezongen. Misschien ook melancholisch voor je zitten uitstaren. Of misschien wel gehadbanged op je favoriete songs. We doen dat gewoon nog heel graag verder samen met jou tot vrijdagavond. Want dan kom je te weten wie er met het goud in deze lijst gaat lopen. Jij hebt gekozen en gestemd. En het is een lijst geworden die echt alle kanten uitschiet. En dat is precies hoe we het graag hebben bij Willy. Geen regels, gewoon verdomd goede muziek. Zoals dit, op nummer 251, Royal Blood en Little Monster.
1: Dit is de

0: Little Monster van Royal Blood op nummer 251. En dan zijn er weer 10 platen gepasseerd. Hier komt een samenvatting.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

0: Made of Sound. De vierde notering voor Coldplay behaalde nummer 252. En op 251 hoorde je net nog Little Monster van Royal Blood. Yes, we zitten in de helft van deze lijst. En wie splijt deze lijst dan exact in twee prachtige helften? Kurt Vile met Pretty Pimpin'.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

Freddy Pimpin op nummer 250 van de man die er altijd uitziet alsof hij net uit zijn bed is gerold. Terwijl hij wel een absolute gitaargod is, hè? Kurt Vile. En dan kunnen we beginnen aan die andere helft van de Willy 500 van deze eeuw. En het blijft gewoon smullen, zeker met deze. De derde keer dat de Kaiser Chiefs langskomen. Deze keer met I Predict a Riot.

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: De Willy 500 van deze eeuw. 248.

Loud Places van Jamie XX op 248 met die mooie stem ook van Romy. Nummer 247 dan, een van de meest besproken, meest intense comebacks uit de moderne rockgeschiedenis. Want laten we eerlijk zijn, toen Chester Bennington wegviel, dachten we allemaal dat het boek definitief dicht was. Maar 2 jaar geleden flikte ze het onmogelijke. Mike Shinoda vond in Emily Armstrong de perfecte stem om die loodzware erfenis te dragen. Het was geen kopie van Chester, maar een vulkaan op zich. Dit is de track waarmee ze lieten zien dat Linkin Park nu nog altijd springlevend en relevant is. In jouw Willy 500 van deze eeuw op 247. Linkin Park met die Emptiness Machine.

Nu zondag, dan staan ze op Werchter Park Live, Linkin Park, met die Emptiness Machine. En als er één artiest is die met een paar gitaarakkoorden en zijn stem je ziel rechtstreeks kan vastgrijpen, dan is het deze man wel. In 2012 debuteerde hij met deze mooie parel. Met de breekbare titeltrack van zijn allereerste album begon het allemaal voor deze Britse klassebak. Michael Kiwanuka en Home Again. Oh.

Nog maar eens Jack White in deze lijst. Zijn vrouw, met wie hij 4 jaar getrouwd was, heeft onlangs ook de scheiding aangevraagd wegens ongepast gedrag voor een echtgenoot. Dan weet je wel wat de reden is, hè? Maar goed, Jack White is met zijn Raconteurs en Help Me Stranger mocht op nummer 244. En we gaan terug naar het voorjaar van 2008. Het jaar waarin we massaal vielen voor een jonge Welsche zangeres met een stem alsof ze rechtstreeks uit de legendarische Motown-studio's van de jaren 60 helemaal was weggestapt. En nu is ze aan het blinken in de Willy 500 van deze eeuw op 243. Duffy met Mercy. To the

Je bent er duidelijk zot van de Queens of the Stone Age. Ze kwamen al voor de vijfde keer voorbij. En ze komen nog heel vaak voorbij in deze lijst. Emotion Sickness mocht van jou op 244. Over naar een flinke portie Britse arrogantie en pure rock'n'roll van de bovenste plank. Met de beste maat van Alex Turner, die andere helft van The Last Shadow Puppets ook. Maar ook solo is deze man een absolute natuurkracht. In 2018 dropte hij een track die klinkt alsof Mark Bolan en T-Rex uit de 60's zijn opgestaan om samen met Oasis een potje te gaan vechten in een vuile Britse pub. Miles Kane met Cry on My Guitar, 241.

0: Miles Kane en Cry on My Guitar op 241. En dan komt in een lijst meteen nummer 240. Maar niet voor ik de laatste 10 platen nog eens voor je heb samengevat.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

150 die plaats was voor Pretty Pimpin' van Kurt Vile. I Predict a Riot van Kaiser Chiefs belandt op 249. Op 248 staat Loud Places van Jamie XX.

keer Linkin Park, The Emptiness Machine, mocht op 247. Many times I've been told, speaking my just people. Op 246 Home Again van Michael Kiwanuka. ...245, daar mocht Whispering Suns voor de tweede keer met Hollow. Help Me Stranger van de Raconteurs belandt op 244. You got me begging you for mercy. Why won't you leave? 243, die plaats is voor Mercy van Duffy. Motion Sickness van de Queens of the Stone Age, een vijfde kerel dat ze langskomen in deze lijst. 242.

0: 241, die was voor Cry On My Guitar van Miles Kane. En wie er dan op 240 staat, hoor je na het nieuws van 3.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. Luna Hendricks stopt met kunst schaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
9: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
8: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Weerman David de Heenouw.
10: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de Prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graden, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
8: En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
7: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
11: Terug naar 2009 nu voor de tweede keer Foo Fighters. Yeah, yeah.
7: Music matters. Willy.

zitten al over de helft van deze Willy 500 van deze eeuw. En geloof me, we zijn er nog lang niet. We gaan zweten met rammelende postpunk. Heel hard meebrullen met de leukste millennium songs. En genieten van de beste muzikale parels van de afgelopen 26 jaar. Geen gezever, gewoon gas geven. Zoals op deze van Vampire Weekend op 239. This Life.

Sans in je Willy 500 van deze eeuw. En terecht, het is een tweede keer ook, een laatste keer ook wel, met Do My Thing op nummer 238. En echte rock and roll zit niet alleen in een gitaarversterker. Echte rock and roll zit in een houding, in een attitude, om het in het mooie Nederlands te zeggen. Het zit in lak hebben aan de regels en in artiesten die gewoon weigeren om in een hokje te kruipen. En de koningin van die houding, die komt uit Ierland. Je leerde haar eind jaren 90 kennen met Moloko, maar in deze eeuw bewees ze pas echt wat voor een geniaal compromisloos fenomeen ze solo is. In 2007 dropte ze dit met de legendarische Andy Cato van Groove Armada achter de knoppen. Roisin Murphy, Let Me Know, 238.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Joepie, de derde keer Fontaines D.C. in je lijst met Here's the Thing op 236. En het is nog niet afgelopen voor hen. Dat is het goede nieuws dan toch. Voor Star Sailor die nu klaarstaan is het minder goed nieuws. Want na Four to the Floor hebben ze gedaan in deze Willy 500 van deze eeuw natuurlijk. Want hier komt hun tweede en hoogste notering op 235. Tell me it's not over.

Hier op Willy hebben over rock en roll, dan hebben we het over een leven geleid op het scherp van de snee. En niemand belichaamde dat meer dan de Man in Black. In 2002 was hij oud, doodziek en wist hij dat zijn einde naderde. Maar in plaats van stilletjes te verdwijnen, ging hij de studio in, samen met producer Rick Rubin. Hij koos voor een nummer dat oorspronkelijk van Trent Reznor en Nine Inch Nails was. Een industrieel duister meesterwerk over zelfpijniging en verslaving. Reznor gaf toe dat hij eerst sceptisch was. Maar toen hij hoorde wat Johnny Cash met zijn song had gedaan, zei hij: dat nummer is niet meer van mij. Dit is Hurt van Johnny Cash op 224.

tweede keer dat Triggerfinger passeert in je lijst van deze kwart eeuw. Met All This Dancing Around op 233. En wie zegt dat er de laatste jaren geen legendarische classics meer worden gemaakt, heeft duidelijk nog niet naar deze dame geluisterd. Soms hoor je een artiest en weet je meteen, dit is geen gefabriceerd pop-icoon. Ze komt uit Zuid-Londen, heeft een grote mond en 0% filter. Lola Young. Toen ze deze track in 2024 op de wereld losliet, sloeg die in als een bom. Niet omdat het zo mooi gladgestreken was, maar juist omdat het zo heerlijk onvolmaakt is. Messy, Lola Young.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
13: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker, 231.

0: De tweede keer Daft Punk op 231 met One More Time. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou.
1: De Mini 500 van deze 1. Of

0: 140 was voor Wheels van Foo Fighters, de tweede nog maar van hen. This Life van Vampire Weekend mocht op 239. ...138 was voor de hoogste notering van 2 voor Suns met Do My Thing. Let Me Know van Roisin Murphy belandt op 237. 236, die was voor de derde keer. Fontaine's DC met Here's The Thing. It's Not Over, de tweede en hoogste van Star Sailor, stond op 235.
1: What have I become, my sweetest friend?
0: Hurt van Johnny Cash palmt nummer 234 in. Shape 233 is voor Belgium, voor All This Dancing Around van Triggerfinger. Messi van Lola Jong mocht van jou op 232. One more time. 231, daar stond One More Time van Daft Punk. En voor 230 gaan we terug naar het jaar 2014. Frontman Adam Grant Duciel kwam net uit een loodzware 2 jaar durende tour. En in plaats

0: van rust te nemen, sloot hij zichzelf op in zijn studio in Philadelphia. Hij kampte met diepe depressies en paniekaanvallen. En die isolatie en dat constante vechten tegen zijn eigen demonen, die hebben geleid tot een van de meest magistrale albums van deze eeuw. Met de titeltrack nu in deze lijst op nummer 230. The War on Drugs met Lost in the Dream.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

The War on Drugs op nummer 230 met Lost in the Dream. Iets vanuit ons land nu, dat is pop met Underground uit 2009. David de Waele van Soulwax zat achter de knoppen en het resultaat was een track die zo aanstekelijk was dat zelfs het Franse elektronica duo Justice die toen meteen in een DJ-set gooide. Op 229 Underground, dat

Zondag spelen ze op Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. Dat is Pop en Underground. U2 staat nog voor je klaar op 228. Voor een tweede keer met Vertigo liever. Maar niet voor ik je een fijne avond heb gewenst. Want Wim komt verder met je aftellen na het nieuws van 4. Geniet nog van...

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Koffer gestolen in Kreta.
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen euro boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelbergs.
10: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
9: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
11: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
9: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
8: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
12: Verfrissende muziek op de radio. Ik denk dat dat niet gaat lukken, maar we gaan het proberen. Goed. Goedemiddag.

Liam, het is warm. Het is warm, Liam. Liam Gallagher. Now that I've found you. Zeg Wim, stuurt Lenny, het is hier warmer dan in Italië. Het is wel dat u, dank u Lenny. Dank u voor de info. Voor Liam zat de Ghost met Call Me Little Sunshine. En little is het woord niet dat voor Sunshine moet staan vandaag. Nummer 227. Ik heb een aankondiging. Een aankondiging die ik straks zeker moet doen. Help mij onthouden. Het is belangrijk dat ik het op tijd, dat ik iedereen verwittig en op tijd aankondig. Straks. Wim, hoe was het op de trein vanmorgen? Scheetjes, gewijs, goed. Goed, geen onverhoedse gasaanvallen rondom mij, zoals ik gisteren vertelde. Wel, ja, er is toch elke dag iets op de trein. Het was nu niet zo erg. Een man tegenover mij die vriendelijk vroeg of het gordijntje terug open mocht. En ik had zoiets van, meen ik nou nu? Dus we zaten aan de zonnekant en je hebt zo'n een verticaal gordijntje in de trein en ik had dat dicht gedaan. En ik keek zo naar hem van, stom verbaasd, wat meen ik nou nu? Hij zei, helemaal, het schijnt niet zo naar binnen hoor, waarop hij zo dat gordijntje zo 1 centimeter omhoog doet en de zon als een soort baksteen op ons slaat. Hup, gordijntje weer dicht. Misschien had hij het koud of zo. Ik weet niet. We doen een experimentje. Deze week, we zijn een kwart eeuw ver in de 21ste eeuw. Daarom kijken we even wat de beste muziek is die deze eeuw al uitgekomen is. We noemen het de Willy 500 van deze eeuw. Met nu 225. Dit zijn Editors.

0: Limp Bizkit stuurt Christophe via de Willy app. Nooit genoeg. Ik sluit mij daar volmondig bij aan, Christophe. Limp Bizkit, nooit genoeg. Take a look around, 224 in de Willy, 500 van deze eeuw. Johannes uit Leuven stuurt slappe koek. Dank u, Johannes. Insgelijks. Slappe koek. En Giorgio uit Sam stuurt, wat? Ben Krabbe stopt ermee? Ja, Giorgio. Wat doet pijn, hè, man? Hey? Ben Krabbe stopt ermee. Dat zijn momenten, hè. Hey, over 20 jaar, hè, gaan wij allemaal aan elkaar vragen, waar was jij toen je hoorde dat Ben Krabbe ging stoppen met blokken?
1: Ja, maar nee. Echt, echt wel.
2: Stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Luister, tijdens deze Willy 500 van deze eeuw kan jij een trip naar Amsterdam winnen om op onze kosten te gaan kijken naar een van de beste groepen van deze eeuw. Live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een uitverkocht concert op 11 oktober. Wij hebben de laatste tickets voor de Strokes in Amsterdam. En jij kan die winnen. Wat moet je doen? Telkens als je de Strokes, een nummer van de Strokes, hoort passeren in de Willy 500 van deze eeuw, dan moet je zo snel mogelijk naar de Willy-app gaan.
2: Rockwerchter.
3: 4 dagen.
2: Tomorrowland.
3: 6 dagen.
2: Lokerse feesten.
3: 10 dagen.

0: vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
0: Dit is... De Willy 500 van deze eeuw.

De Strokes, ja, oké, okay, goed, ze komen straks, de Strokes. Goed, dus mensen sturen al de Strokes. Maar je moet niet de Strokes sturen. Ik ga straks wel uitleggen wat je moet doen. Naar de app gaan, maar nu nog niet. Als ik de Strokes draai, straks zal dat zijn. 223 lijst, Blur met Barbaric. Ik moet iets aankondigen, even nog, in verband met... wacht, wat is het nu? Volgende week dinsdag. Ja, wacht, volgende week dinsdag. Dan zijn we de 30ste juni. Ja, de laatste dag... voor de grote vakantie. Dan gaat het gebeuren. Allee. Dan gaat het gebeuren wat ik nu ga aankondigen. Mijn programma hier op Willy. De avondspits noem ik het graag. Hè, tussen 4 en 7. Ik moet iets aankondigen dat met dit nummer te maken heeft. Ja. Misschien ken je dit nummer. Het is een beetje een vergeten parel uit de popmuziek. Het heet Sabotage. En het is van het groepje uit New York, de Beastie Boys. Wie je ze kent. Enfin, als is. Ik heb daar straks nieuws over. Oké, ik heb straks nieuws over voor dinsdag. Volgende week dinsdag. Dat je dan eigenlijk gaat moeten luisteren. Maar ik ga straks vertellen waarom dat je gaat moeten luisteren dinsdag. Oké? Eerst door met de lijst even nog. Eerst Jack White. Ik heb hem vorige week in de AB gezien. Toen ging het heel goed met hem. Vandaag al wat minder. Want zijn vrouw wil scheiden na 4 jaar huwelijk. Want Jack White is schuldig aan, ik lees voor, inappropriate marital conduct, which makes further cohabitation unsafe and improper. Dus ongepast huwelijksgedrag dat verder samenwonen onveilig maakt. En hij is ook niet zo proper. Dus, voilà, op nummer 222 in de Willy 500 van deze eeuw. Ding dong, Jack is niet thuis. Dit is My Doorbell, The White Stripes.

500. 500 van deze eeuw. Nummer 221.

0: 221 in de lijst. Hooverphonic met Amalfi na de White Stripes en My Doorbell.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Overzicht.
2: Lost in the dream of just the silence of a moment.
0: Dit hebben we achter de rug. Op 230 stond The War on Drugs en Lost in the Dream.
3: I'm going underground. Will you let me know when you're going out of town and will you take me down?
0: 229 was voor Das Pop.

328 U2 met Vertigo. Ghost and Call Me Little Sunshine.

225 was voor Editors. An End Has a Start. No, 224 voor Limp Bizkit. Take a look around.

en 223 Barbaric van Blur. Ringing my doorbell, the White Stripes, 222.

0: 321 Amalfi. Dat was Hooverphonic. Straks het nieuws over de Beastie Boys. Dat ik je moet aankondigen, moet vertellen straks. Eerst nummer 220. Ik herinner mij dat ik naar het album van deze groep aan het luisteren was in de garage. En dat mijn zoontje Bo naar Marie, mijn vriendin, riep... Papa, is daar muziek aan het luisteren waar je hoofdpijn van krijgt? Het gaat over Turnstile. 5 jaar oud is dit. Blackout 220.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
2: 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn, beweeg mee.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
11: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
12: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.

Blackout van Turnstile. Nummer 220 in de Willy 500 van deze eeuw. We gaan naar 219. Daar staat de man die nu zondagavond in het Middenvijverpark in Antwerpen optreedt. En er zijn nog veel tickets voor, nog heel veel tickets voor. Ook op Ticketswap en nog veel tickets te koop ook voor het concert. Hier is Nick Cave met Wild God.

School is Cool 218 en Warpaint. En voor ik even de Bad Seeds met Wild God. Ik moet iets aankondigen. Vooral met dit programma, dus de avondspits van Willy. Voor volgende week dinsdag. Het heeft met dit nummer te maken. Een nummer dat je misschien kent. Het heet Sabotage. Het is van de Beastie Boys. Kijk, het is het volgende. Ik speel dat nummer af en toe op de radio. Om 6:55 gebeurt dat als laatste plaat van deze avondspits. Als het kan, doe ik dat. Nu is het zo dat dit nummer, Sabotage, volgende week dinsdag voor één keer niet aangekondigd zal worden door mij, maar door iemand anders. Ja. Eigenlijk door iemand speciaal. Ik mag dat wel zeggen. Ik heb namelijk een van de Beastie Boys zelf gevraagd om voor één keer die taak van mij over te nemen. En hij heeft gezegd, that's the least I can do. Even hard, fijn gezegd. Zijn naam is Mike D. Hij was in ons land. En toen heb ik hem wat gevraagd. Mike D. zal dus volgende week dinsdag, niet ik, maar Mike D. van de Beastie Boys zelf, zal voor één keer Sabotage aankondigen in mijn programma. Goed, dat je dat weet. Ik heb ook nog zelfs een spotje ervoor gemaakt, omdat iets dat de aankondiging die 10 seconden duurt toch wel mag aangekondigd worden in een spotje van dubbel zo lang, vind ik persoonlijk. Je hoort het zo meteen na Muse.

0: Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? Smarty.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys. Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
2: Willy.
1: All is kapot.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
6: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achtergehaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
5: Het assiseproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
7: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
5: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met ebola. Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. En het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
2: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
8: Veel pollen vandaag en enen Alex, Alex Turner. Hier zijn Arctic Monkeys.
2: Music matters. Music matters. Willy.
0: Nummer 215.

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean, blij dat mijn mopje van de pollen geapprecieerd was, van pollen en een Alex. Ja, humor. Het is wel eigenlijk. 215 Arctic Monkeys met Do I Wanna Know en 214 Queens of the Stone Age met I Sat by the Ocean. Dit is Dweely 500 van deze eeuw, de beste platen die al gemaakt zijn in het eerste kwart van de 21ste eeuw. En dat is, daar zit wat bij. Allee, ja, eerlijk. Niet slecht om het samen te vatten. Straks hoor je muziek van de jeugd van tegenwoordig. Jawel. Florence and the Machine. En, belangrijk, The Strokes. Maar nu nog niet. Je weet waarom ik het zeg, want Willy stuurt je naar The Strokes in Amsterdam. Ik leg straks nog wel uit wat je daarvoor precies moet doen. Maar weet dat je moet wachten tot ze op de radio komen. The Strokes. Kijk eens waar we nu zitten. Ik ga door tot 201 vandaag. En dit is 213 in de lijst. Oh Darkness, Admiral Freebie.

0: LCD System, nummer dat ik echt werkelijk nog nooit van gehoord heb. Sorry, het zal zeker aan mij liggen. All My Friends van LCD Sound System, nummer 212 in de Willy 500 van deze eeuw. Als je eventueel graag naar de Strokes in Amsterdam zou gaan, kan ik je aanraden om we gaan ons niet opjagen met de hitte, hè? Maar dus rustig zo, stilaan, uw gsm opstarten checken, of dat je zeker ingelogd bent in de Willy-app, hè? Dat soort dingen, nu nog niet, hè? Maar zo rustig aan. Zo heel rustig. Goed, zo gaan we toe vandaag. Eerst Florence and the Machine, 211.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 28 dagen.
1: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van Emleuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
3: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
7: De Vos Lemmis.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive.
4: This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
5: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink. Nummer 211.

0: Florence and the Machine op 211. Ik draai vandaag tot 201, zoals beloofd. En ik draai nog de Strokes straks. Eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze 1. Over.

En 211 was Florence and the Machine met Ship to Wreck. Het is 5:30 geworden in de avondspits van Willy. De Willy 500 van deze eeuw is volop bezig. Nummer 210 nu. Belgisch en luid. Hier komt Brutus.

0: Razor Light in the morning. Are you gonna do it this time? Are you gonna do it this time?
1: Jawel, ja.
0: Van de Strokes bedoelt je wat? Van de Strokes, ja, ja. Are really gonna do it this time? Van de Strokes. Ik ga het direct nog wel zeggen, dus je maakt je geen zorgen. Maar dus, ze komen eraan. I'm really gonna do it this time. Eerst nog een specialeke op nummer 208. En het begint, ik ga weer proberen naar een props voor de ijsrokken. Maar ik heb geen idee wat ze zeggen, dus dat klinkt heel raar. Ik weet het, sorry, zo meteen.
2: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
3: This is how we keep this place alive.
2: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
3: This is The Bear.
2: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
11: We love you, Belgium!
10: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Jackpot, we love you!
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
11: Let's go!
10: Omdat het kan.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
13: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
14: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. 208.
15: Props voor de ijsrokken.

0: Sky, weet ik niet zeker. Wat gebeurt? 208 jeugd van tegenwoordig. Een van de beste live groepen van de Lage Landen. Samen met Amen-Ra en Clouseau. Het is waar. Het is waar. Het is waar. Props voor de ijs rocken. Ik kan dat zeggen. Ik vind het wel leuk om te zeggen. Goed. 208 in de Wheelie. 500 van deze eeuw. En hoe terecht staan ze hier. Zeg. Het is tijd voor dit.
1: Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Wacht nog even met naar de Willy app te gaan. Daar is nu nog niks te zien. Zometeen wel. Wacht. Wacht, even geduld. Tijdens deze lijst, de Willy 500 van deze eeuw, kan jij dus een trip naar Amsterdam winnen om op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw live aan het werk te zien. De Strokes in een uitverkochte Ziggo Dome op 11 oktober. Je gaat er met de Eurostar naartoe. Wij zorgen niet alleen voor vervoer, maar ook voor overnachting. Wat moet je doen? Wacht, ik ga even de vaas pakken. Hier is een vaas. Dus hier staat een gigantische vaas. Een enorme glazen bol in de studio. Telkens als je, en dat gaat zo meteen gebeuren, telkens als je een nummer van The Strokes hoort passeren in deze lijst, de Willy 500 van deze eeuw, moet je in de Willy-app je naam invullen op een strokeske. Ja, op een strokeske. Wij knippen al die strokeskes dan. Kijk, voilà, hier zijn ze tot nu toe. Zijn dit al de strokesjes die binnengekomen zijn? Voor Lootsuit kan nog heel wat bij. En dan gaan we, dus, vrijdag uit al die strokesjes eentje uitpikken tijdens de finale van de lijst. En die persoon gaat met z'n tweeën naar de Strokes in Amsterdam. Dat betekent ook dat hoe vaker je een strookje invult, hoe meer je kans maakt om te winnen. Ben je klaar? 207. Dit zijn de Strokes. Wil jij winnen? Wil jij met Willy en Eurostar naar de Strokes in Amsterdam? Ga dan nu als de vliegende bliksem naar de Willy app. Je hebt een paar minuten de tijd om daar je naam in te vullen op het Strokeske. Niet sturen, maar invullen op de juiste plek. Het Strokeske in de Willy app. Succes!

0: die stuurt je naar The Strokes in Amsterdam.
1: 207, je hoorde ze. The Strokes met Hard to Explain. Als jij die trip naar Amsterdam wil winnen om ze daar live te zien, de laatste tickets voor hun uitverkochte optreden in de Ziggo Dome, dan moet je nu naar de Willy App gaan. Je kan nog steeds worden, dus we hebben de tijd. Het is niet zo... Het is langer dan de plaats zelfs. Je hebt nu nog ruim de tijd om naar de Willy App te gaan en daar je naam in te vullen op het strookske. Niet gewoon sturen, juiste plek vinden op het strookske. En wie weet wordt je vrijdag uitgeloot, de strookskes, tijdens de finale van deze Willy 500 van deze eeuw. Nog twee voor het nieuws van 6. 206, dit zijn de Cooks met Oeh.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
4: We houden in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
3: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
5: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
3: Het Assisenproces start in september. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm, tot 30 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
2: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
6: Ja, richting nummer 200 met Red Hot Chili Peppers. Dit is Can't Stop.
0: Music matters.
2: Music matters. Willy.
0: Nummer 204.

Kings of Leon, het geweldige Wait For Me. Op 203, de voor 204 Red Hot Chili Peppers met Can't Stop. Dit is de Willy 500 van deze eeuw. Ik ga nog door tot 201. Dat betekent nog een plaat of twee. Om precies te zijn. It's there. Hey Wim, wat was dat nieuws van de Beastie Boys? Mijn dochter had mij nodig. Ik heb het gemist. Ik zal straks nog eens herhalen, Tim. Goed, straks. Eerst even deze lijst afwerken, goed? 202 in de lijst. Hier is Gorillaz.

0: Fiat. When September ends op 201 in de Willy 500 van deze eeuw. Jan uit Beersel stuurt Ju. Mij te fel moeten concentreren op mijn werk. Ik heb al jouw grapjes en verhalen moeten missen. Toch niets gemist, hoop ik. Jan, je hebt echt volstrekt niets gemist. Maar echt niets. Er was enkel... was er nu? Een nieuws over de Beastie Boys. Dus niet nog iets zal herhalen voor u. En een mopje, maar dat was echt een waardeloos mopje over... Wat was ook alweer iets van de... Ah ja, het zat in het nieuws dus dat, dat er heel veel pollen zijn als het zo warm is. He, ze hadden onderzocht, heel veel pollen. En dan zei ik van, ja, veel pollen, maar er is hier ook een Alex. En dat was dan de Alex van Arctic Monkeys. Triste, ja. Dus ik heb samengevat, heb niks gemist.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Ja. Overzicht.
0: Ja. 210 deze Belgen Brutus met Victoria.

0: kwart en negen in the morning. It's gonna be alright, Razor Light.
1: Met een jetlag dat soort. Maar je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd. Wat's gebeurd.
0: Ah ja, Jan, ik zei ook het begin van deze plaat en iemand stuurde dat ik dat goed gezegd had. Namelijk, hey, zo. Props voor de ijs, rocken. Voilà. De jeugd van tegenwoordig, 208, wat's gebeurd? Dit waren de Strokes, het moment daar straks om je strookje in te vullen op onze website, op in de media bedoel ik, om kans te maken op Willy. Stuurt je naar de Strokes in Amsterdam. Morgen een nieuwe kans. Ze stond op 207 met Hard to Explain. Het geweldige Oela van de Cooks stond op 206.

0: 201 was voor Green Day. Wake Me Up When September Ends. Dit was de Willy 500 van deze eeuw voor vandaag. Morgen het vervolg van de lijst. Annelies, laat je om 10 uur na Thomas en Sien de nummer 200 horen. Maar ik zit hier toch tot 7 uur. Ik stel voor dat wij al even piepen naar wat er morgen in de lijst staat. Ik ga een paar tipjes van de sluier oplichten van wat je morgen kan verwachten. Zometeen Daft Punk.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal.
3: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Doe, doe, doe.
8: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
9: Ja, niet nu.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
10: Excusa, señoras.
8: ...net een lift naar het strand had beloofd.
10: Batteria platta. Completa.
8: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
12: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
13: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
12: Ja, schat, ik wou wachten op de solde.
13: Allee.
14: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Music Matters.

Dat heb ik ook vergeten, niet met een jingle van niveau 0. Niveau 0 heb ik ook vergeten. Tje toch. Ik laat je al even piepen wat er morgen in de Willy 500 van deze eeuw te horen zal zijn. Twee opvallende en succesvolle samenwerkingen. Deze, Get Lucky, van Daft Punk en Pharrell Williams. En Nile Rodgers speelt er ook op mee van Chic. Hoor je morgen in de lijst. En deze ook. Ook een samenwerking die absoluut zonder twijfel de muziekgeschiedenis ingaat.

0: heerlijk specialeke. Komt morgen ook voorbij in de lijst, in de Willy 500 van deze eeuw. Django Django met Default. Straks Eppo Jansen om 7 uur met de Fuzzbox. En ook hij gaat allemaal platen uit de afgelopen 25 jaar draaien. Dus allemaal 21ste eeuw. Ook bij Eppo. Hier komen zometeen 3 Belgen na elkaar. Die je morgen ook gaat horen voorbij komen in de lijst. 3 Belgen niet noodzakelijk met de plaat die je nu van hen hoort. De eerste van de 3 heet Daan.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 28 dagen.
1: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van Emleuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van Em. De zomer van Willy.
3: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
9: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
10: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
9: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
11: Auto 5.
12: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
11: Auto 5.
13: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
14: Music matters.

Meltheads met het monumentale. Naïef, drie Belgen die je morgen in de lijst hoort voorbijkomen in de Willy 500 van deze eeuw. Daan, Portland en Meltheads. Tim vraagt, zeg Wim, wat was het met dat bericht van die Beastie Boys? Ik heb dat gemist, mijn dochtertje had mij even nodig. Ah wel, Tim, ik heb daar straks iets aangekondigd. Het volgende. Het heeft met dit nummer te maken, Sabotage. Ik speel dat nummer af en toe op de radio, namelijk zo meestal rond dit uur ongeveer. Zo vijf voor, het is nu ja, 9 voor 7, zo hier ergens speel je dat nummer af en toe eens. Als laatste plaat in de avondspits. Nu is het zo dat volgende week dinsdag, dat er dan ja, iets speciaals gaat gebeuren. In de zin, vooral voor mij, want ik kondig dat nummer dus elke keer zelf ook aan. Hè? En voor één keer ga ik dat niet moeten doen. Het zit zo, ik heb eigenlijk aan iemand anders gevraagd om volgende week dinsdag voor één keer mijn taak in het aankondigen van Sabotage van de Beastie Boys over te nemen. Zijn naam is Mike D. Mike D

0: tof is dat, vooral voor mij natuurlijk. Hey, voor u maakt dat veel niet uit, denk ik, maar voor mij is dat toch wel een keer tof en een keer iets anders. Ik heb ook een spotje gemaakt daarvoor. En dat zal ik u direct laten horen nog, goed? Dit staat morgen ook in de lijst. Dit is Jet.
1: 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Chat en Are You Gonna Be My Girl. Morgen vanaf 10 uur hoor je het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orie pikt dan de draad weer op met de nummer 200 om 10 uur na de ochtend met Thomas en Sien. En ze zal dat doen met de groep die je nu nog hoort. Zij het niet noodzakelijk met dit nummer. Benieuwd? Morgen 10 uur. Dit is Phoenix met 10.

0: Wim Oosterlink in de avondspits van Willy.
1: What's up, y'all? Smarty.
0: Wordt Sabotage van de Beastie Boys.
2: I'm telling you all the Sabotage!
0: Voor één keer aangekondigd door Beastie Boy Mike D zelf.
1: This is a song called Sabotage.
0: Dinsdagavond, 5 voor 7.
3: Willy.
1: All is kapot.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond. De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
11: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren en ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken, want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
10: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
12: De woudin dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
10: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste intussen dat de hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 km per uur mogen rijden in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. In de Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
8: Music matters.

Hey. In de plaats van de platenwinkel in te duiken voor nieuwe muziek, ben ik in een zwembad gesprongen en terwijl ik daar op een opgeblazen flamingo lag, heb ik nagedacht over mijn favoriete plaatjes van de afgelopen 26 jaar. Je kan hier overdag namelijk al enkele dagen genieten van de Willy 500 van deze eeuw. En ik presenteer je van nu tot 9 uur de nummers die de lijst niet gehaald hebben, maar er toch hadden moeten instaan. Volgens mijn niet al te bescheiden mening. Welkom bij Fuzzbox.

Soms ontdek je nieuwe muziek op de gekste plaatsen. Techno-DJ Dave Clark, die had zo zijn eigen radioshow. En tussen de beats door werd ik verliefd op dit nummer van Broken Social Scene dat hij draaide. Cause equals time. Ook steeds zeer spannend live. Die band, zo zag ik, zo Pukkelpop, werkt er in de AB Club. En als parels voor de zwijnen op een show in Luik, als opwarmers voor onder andere Missy Elliott. Heerlijke band. 16 september te zien in de Roma met generatiegenoten Metric en Stars. Geen nieuwe muziek dus in deze Fuzzbox, maar enkel het beste van de afgelopen 26 jaar uit mijn platenkast. Zoals deze Stephen Stevens en Chicago.

band nog staan met hun vleugeltjes in de vooruit in Gent in 2006. Prachtige show was dat. Sufjan Stevens, die mocht niet ontbreken bij de beste Fuzzbox-platen van deze eeuw. Zijn doorbraakplaat Illinois wordt hij wel vaker nostalgisch en melancholisch. Opgroeien, fouten maken en uitbreken hoor je Chicago. Zo'n band die songs maakt alsof het coming-of-age filmpjes zijn The Pains of Being Pure at Heart uit New York. Met een mix van shoegaze en jangle pop kwamen ze in 2009 voor het eerst piepen. Door echo's van Ride and the Smiths, vooral een jonge band die catchy songs kon schrijven. Young Adult Friction and The Pains of Being Pure

0: Fireball van Parquet Courts uit 2018. Zo dadelijk een partyfavoriet van mij als het feestje lekker wild mag worden.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: weekendje bij Bol.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak.

Wolf Like Me. Wat een song en wat een shows destijds. TV on the radio in de club op Pukkelpop in 2006. Dat was voor mij echt onvergetelijk.

misschien een beetje als een nummer van de Strokes dat je niet kent, maar die band hoor je hier overdag al genoeg natuurlijk. Geef ons dan maar Cloud Nothings. Vuile poppunk opgenomen door Steve Albini. Cloud Nothings en Stay Useless.

Cloud Nothings and Stay Useless. Blijf nutteloos. Het lijflied van Andy Peleman. Het debuut van de Shins, Oh Inverted World, mocht afgelopen vrijdag 25 kaarsjes uitblazen. Toen die plaat uitkwam, was het voor mij de perfecte combinatie van mijn liefde voor Elliott Smith en de Beach Boys. Heerlijke harmonieën in een melodieus jasje, maar wel met een typische indie feel. De Shins en New Slang.

Zo leer ik een Immortal Orchestra kennen. Coole track, deze Swim and Sleep Like a Shark. En toen nu metal helemaal aan het beu worden waren en we niks meer verwachten van Deftones, zetten ze iedereen een hak met hun derde album White Pony. Shoegaze Industrial Trip Hop. De eclectische smaak van Chino Moreno zat er helemaal in. Uit die plaat is de Deftones en Change in the House of Flies.

0: 2000 is het Change in the House of Flies van Deftones. Cool is dat ze anno 2026 zelfs een nieuw jonger publiek hebben gevonden. Deze zomer een van de headliners op Pukkelpop.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Fuzzbox.

is nooit een grote band geworden. Dat moest ook niet, maar we waren zo rond 2011 onder vrienden allemaal gek van deze Royal Headache en Psychotic Episode. Geen nieuwe muziek in deze Fuzzbox, maar gewoon het beste uit mijn platenkast van de afgelopen 26 jaar. Miljonair, die mogen dan ook niet ontbreken. Uit de topplaat Outside the Simeon Flock is dit het mooiste nummer. Ballad of Pure Thought. Miljonair.

wel popclassic als je het mij vraagt. Millionaire en Ballad of Pure Thought. Really, music matters. Weinig muzikanten hebben de afgelopen 25 jaar meer met mij gedaan. Jason Molina. Hij is een held, een icoon en zijn platen zijn van de belangrijkste in mijn platenkast. Songs of Haya, Magnolia, Electric Company. In januari 2000, vlak na de eeuwwisseling, bracht hij onder de naam Songs of Haya The Lioness uit. Een plaat vol weemoed die toen recht door mijn 23-jarige hartje sneed.

0: In maart 2013 overleed hij, deze Jason Molina, aan al een langdurig gevecht met de fles. Hij werd amper 39 jaar oud, maar wat een prachtige muziek liet hij ons na. Songs of Haya hoor je en The Lions.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen.
0: Jay Landerman, die was 1 jaar oud toen Songs of Haya die plaat dropte. En hij heeft zich ondertussen toch ook als een grote fan geuit en al nummers van hem gecoverd. Maar wij zijn toch vooral gek van zijn solowerk, met als hoogtepunt zijn album Manning Fireworks van 2 jaar geleden. Daaruit is dit Wristwatch.

0: wristwatch. Mijn wristwatch die zegt dat het bijna 8 uur is. Nog een laatste voor dit uurtje Fuzzbox. En die komt van Yard Act. Een nummer uit 2022 waarop Elton John mee mocht doen. Nadat hij liet weten dat hij een grote fan was van Yard Act. Luister vooral naar de tekst. Die is prachtig. En naar de piano van Elton natuurlijk. Die ook.
1: I was woken by a bang. And I could already taste

0: De piano is van Elton John, maar de band is Yard Act 100% Endurance. Prachtige teksten. Zo dadelijk nog een uurtje Fuzzbox met de beste tracks van het afgelopen 26 jaar. Met onder andere Low, Battles en Yeah, Yeah, Yes.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Music Matters.

Ik heb het even opgezocht. De kleine zaal van de AB Club die bestaat sinds 1996. Maar 6 jaar later had er ook al helemaal mee gedaan kunnen zijn. Want toen brak And You Will Know Us By The Trail Of Death de kleine zaal helemaal af. 19 mei 2002, ik wist niet wat ik zag. Je hoorde van hen Another Morning Stoner. Welkom terug bij Fuzzbox. Ik mocht al eens stiekem kijken op die lijstjes van de 500 beste nummers van de eeuw die je hier op Willy Overdag kan horen. En ja, de yeah's die staan erin, maar niet met deze track. Een nummer dat onlangs nog een tweede leven kreeg op TikTok. Maps.

Canada heb je altijd een bloeiende indie scene gehad. Zeker zo begin jaren 2000 met artiesten als Feist, Broken Social Scene en natuurlijk Arcade Fire. Maar deze Constantines werden wel door iedereen geroemd, maar kregen naar mijn mening nooit echt de erkenning. Nochtans ook waanzinnig goed gezien ooit in de rotonde van de botaniek. Constantines en Young Lions. En over jonge leeuwen gesproken. Toen ik rond 2006 Santigold voor het eerst hoorde, was dat zo'n fris geluid. Getuige deze single Les Artistes.

Santi Golden, Les Artistes. Sommige songs zijn een anthem voor een generatie. Mijn vrienden met een 3 voor hun leeftijd, die zweren bij deze epische track van Car Seat Headrest, Drunk Drivers, Killer Whales.

Car Seat Headrest and Drunk Drivers, Killer Whales. En dit is Strand of Oaks. Maakt al een hele tijd mooie muziek, maar die kwam bij mij in het begin toch niet binnen. Maar met Heel maakte hij in 2014 een album over alles wat ligt tussen complete verandering.

Concern on the Bright Lights. Het debuut van Interpol is mijn favoriet van hen. En daar staat geen enkel nummer van in de Willy 500 van deze eeuw. Een schande. Dat kan volgend jaar beter. Uit die plaat hoor je PDA. Deze zomer zijn ze te zien op Doer. En een van de belangrijkste bands van de afgelopen 26 jaar is ongetwijfeld voor mij Low. Things We Lost in the Fire was de plaat die me bij mijn nekvel greep in 2001 en ze heeft me nooit losgelaten. Favoriet daaruit is deze Dinosaur Act. Meteen ook mijn ode in deze show aan Mimi Parker, de drumster en de stem van de band die aan kanker overleed in 2022. Low, Dinosaur Act.

0: door Steve Albini in Chicago. Dit prachtige dinosaur act van Low. Zo dadelijk Courtney Barnett.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto
3: 5. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Courtney Barnett en Pedestrian at Best uit 2015 uit haar album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Wat meteen ook de beste titel is van een album van dat jaar. Wel moeilijk kiezen tussen deze en Liefde voor Publiek van Stan van Samma. Beste frontman van de laatste 25 jaar, Tim Harrington van Les Savifaf. Alles haalt hij uit de kast, letterlijk dan. En hij verkleedt zich alles graag. Zij Savifaf en The Sweat Descends. Een nummer voor vandaag.

luister weer Humo's Rock Rally. Joepie! Het is alweer 20 jaar geleden dat deze de Hickey Underworld die wedstrijd won. Van hen hoorde je Blonde Fire uit hun debuut in 2009. En deze zomer zijn ze onder andere te zien op AFF in Genk, Rockzammel in Geel, Boomtown in Gent en Floatline in Oudsbergen. En dan Angine de Poitrine, Eat Your Heart Out. Battles die waren eerst geen verkleedpartijtjes, maar wel een crash-symbaal dat meters boven drummer John Steinier hing en waarbij een smash moest bovenhalen alsof hij Pete Sampras was om het te kunnen raken. Battles is dit en

0: Travis krijgt lekker. Wie stout is de Black Lips? Van hen hoor je Bad Kids.
1: First Box, Eppo Jansen.
0: In deze 2000 Fuzzbox special uit met een epische track van M83, het shoegaze elektronica project van Fransman Anthony Gonzalez. Uit zijn meest succesvolle plaat Hurry Up We're Dreaming uit 2011 is dit Wait.

0: Quatre Vingt Trois en Wait, het laatste nummer van de laatste Firstbox voor deze zomervakantie. Geniet van de zon, hou het hoofd koel en dans de benen los op je favoriete festival. Misschien zie ik je daar wel. En anders tot in september. Tot Firstbox.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
4: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
3: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

Dit is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel. Je hoort Van Aken.
4: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 PM. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
1: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden twee keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen. Om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag. Dat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden dan. Music.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
2: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren en geen droom

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 28 dagen.
0: Willy zendt live uit van op het Willy-terras van M-Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy. Music matters.
3: Hey, you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. Whoa!

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden. Vivi.